0: nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht, is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieterbaancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieterbaancentrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op. Zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieterbaancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieterbaancentrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op. Zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

FM, jouw stad, jouw radio.

0: van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het cruiseschip Hondius kan voorlopig niet uitvaren. Vandaag zouden de laatste opvarenden van boord gaan, waarna de Hondius zou vertrekken naar Rotterdam. Het schip moet daar worden gedesinfecteerd nadat aan boord het hantavirus was uitgebroken. Zeker 3 opvarenden zijn daaraan bezweken. Maar door de harde wind is de evacuatie van de opvarenden vandaag stilgelegd. Daardoor kan de Hondius nog niet weg. Wanneer het schip nu in Rotterdam wordt verwacht, is nog niet te zeggen. De reis van Tenerife naar Rotterdam duurt 5 dagen. Verdachten kunnen sneller terecht in het Pieterbaancentrum. De afgelopen jaren kon het tot 9 maanden duren voordat een verdachte in de forensisch-psychiatrische kliniek kon worden opgenomen. En die tijd is teruggebracht tot 3 of 4 maanden, ontdekte de NOS. Dat de wachttijd was opgelopen kwam door een grootscheepse verbouwing van het Pieterbaancentrum. Al die tijd was er minder plek. Ook was er een tekort aan personeel. Doordat verdachten langer moesten wachten op een observatie in de kliniek, liepen rechtszaken vertraging op. Zoals het proces tegen Lucky, de verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht. De organisatie van housefestival Music On compenseert bezoekers van het feest dat afgelopen zaterdag niet doorging. Het festival in Amsterdam moest worden geannuleerd omdat de gemeente een feesttent afkeurde. De tent was een andere dan in de vergunningaanvraag stond. De organisatie stapte nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente gelijk. De organisatie belooft het nu netjes te gaan oplossen voor alle 20.000 bezoekers. En het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkoff-schijf. De redactie kreeg dat te horen in de talkshow Eva. De jury besloot de eervolle onderscheiding aan het Jeugdjournaal te geven, omdat het programma al 45 jaar complex nieuws begrijpelijk weet te maken voor jonge kijkers. Dat is belangrijk, zegt de jury, omdat het kinderen bij de samenleving betrokken houdt. Het weer, het is vanavond wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. In de nacht is het overal droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen hebben we af en toe zon. In de middag neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. En het is morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een bedrijf achter het onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Het bedrijf zegt bewijs te hebben ontvangen dat de hackers de gestolen gegevens hadden verwijderd. Het bedrijf meldt niet of er geld is betaald. De app Canvas wordt gebruikt door veel universiteiten en over de hele wereld. Een van die instellingen die er gebruik van maakt is de Erasmus Universiteit. Die had vanwege de hack het Canvas-systeem losgekoppeld. Lessen gingen wel door. Het systeem werd vooral gebruikt om lesmateriaal te uploaden voor lessen, zodat leerlingen er beter bij konden. De hack is opgeëist door dezelfde groep die eerder ook Odido had gehackt. De verbreding van de A27 tussen Raamsdonksveer en Utrecht gaat zeker een half miljard meer kosten dan begroot. Dat schrijft minister Karremans aan de Tweede Kamer. Waarschijnlijk moet er nog meer geld bij, omdat er voor de geplande Tweede Merwedebrug bij Gorkum nog geen aannemer is gevonden. Het idee is dat op het traject van 50 kilometer extra rijbanen komen om wat te doen aan de dagelijkse files. Ook worden bruggen vervangen. Karremans wil extra geld halen uit het potje dat klaar stond voor de verbreding van de A27 bij Amelis-Weert. Die gaat niet door en dus is er geld over. In Nieuwekerk aan de IJssel is gisteravond een auto met 3 jongeren erin ondersteboven in de Hollandse IJssel terechtgekomen. Dat gebeurde ter hoogte van de Groene Dijk. Volgens omstanders zijn de jongens er zelf in geslaagd om uit de wagen te klimmen. Mensen die in de buurt waren hebben de jongeren met dekens warm gehouden tot de hulpdiensten te plaatsen waren. Een berger heeft de auto uiteindelijk uit het water gehaald. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste 2 toestellen geland met opvarenden van het cruiseschip de Hondius, waarop het hantavirus is uitgebroken. De vliegtuigen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren vooral bemanningsleden van de Hondius. In het andere zaten vooral Australiërs. Die worden vanaf Eindhoven naar huis gevlogen. Het cruiseschip zelf is ook onderweg naar Nederland. Het aantal bemanningsleden is aan boord gebleven om de Hondius terug te varen. Naar verwachting komt het dit weekend aan in Rotterdam. Mensen die nu nog aan boord zijn, moeten dan 6 weken in quarantaine. Het weer, af en toe zon, plaatselijk een bui. Vanmiddag vrijwel droog en dan overheerst de bewolking. Het wordt niet warmer dan 13 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen eerst droog, af en toe zon. Later veel buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het bedrijf achter het onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Het bedrijf zegt bewijs te hebben ontvangen dat de hackers de gestolen gegevens hadden verwijderd. Het bedrijf meldt niet of er geld is betaald. De app Canvas wordt gebruikt door veel universiteiten en over de hele wereld. Een van die instellingen die er gebruik van maakt is de Erasmus Universiteit. Die had vanwege de hack het Canvas-systeem losgekoppeld. Lessen gingen wel door. Het systeem werd vooral gebruikt om lesmateriaal te uploaden voor lessen, zodat leerlingen er beter bij konden. De hack is opgeëist door dezelfde groep die eerder ook Odido had gehackt. De verbreding van de A27 tussen Raamsdonksveer en Utrecht gaat zeker een 500 miljoen meer kosten dan begroot. Dat schrijft minister Karremans aan de Tweede Kamer. Waarschijnlijk moet er nog meer geld bij, omdat er voor de geplande Tweede Merwedebrug bij Gorkum nog geen aannemer is gevonden. Het idee is dat op het traject van 50 kilometer extra rijbanen komen om wat te doen aan de dagelijkse files. Ook worden bruggen vervangen. Karremans wil extra geld halen uit het potje dat klaar stond voor de verbreding van de A27 bij Almenezweert. Die gaat niet door en dus is er geld over. In Nieuwekerk aan de IJssel is gisteravond een auto met 3 jongeren erin ondersteboven in de Hollandse IJssel terechtgekomen. Dat gebeurde ter hoogte van de Groene Dijk. Volgens omstanders zijn de jongens er zelf in geslaagd om uit de wagen te klimmen. Mensen die in de buurt waren hebben de jongeren met dekens warm gehouden tot de hulpdiensten ter plaatse waren. Een berger heeft de auto uiteindelijk uit het water gehaald. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste 2 toestellen geland met opvarenden van de cruiseschip de Hondius, waarop het hantavirus is uitgebroken. De vliegtuigen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren vooral bemanningsleden van de Hondius. In het andere zaten vooral Australiërs. Die worden vanaf Eindhoven naar huis gevlogen. Het cruiseschip zelf is ook onderweg naar Nederland. Het aantal bemanningsleden is aan boord gebleven om de Hondius terug te varen. Naar verwachting komt het dit weekend aan in Rotterdam. Mensen die nu nog aan boord zijn, moeten dan 6 weken in quarantaine. Het weer, af en toe zon, plaatselijk een bui. Vanmiddag vrijwel droog en dan overheerst de bewolking. Het wordt niet warmer dan 13 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen eerst droog, af en toe zon. Later veel buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Waarmond van de ANWB. Er staat onder andere file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet doe je er een half uur langer over door een ongeluk en de rechterrijstrook is er dicht. Wil je omrijden, dan kan dat via Wassenaar over de A44. Dan nog de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Brabant van de ANWB. Het begint drukker te worden op de weg. De files met de meeste vertraging vind je onder andere op de A4... Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk Plaspoelpolder en Zoeterwoude-Dorp... doe je er een kwartier langer over. Dan de A20, hoek van Holland richting Gouda... tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht, een kwartier vertraging. En de N44, Den Haag richting Wassenaar. Tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Noord is je vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een bedrijf achter het onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Het bedrijf zegt bewijs te hebben ontvangen dat de hackers de gestolen gegevens hadden verwijderd. Het bedrijf meldt niet of er geld is betaald. De app Canvas wordt gebruikt door veel universiteiten en over de hele wereld. Een van die instellingen die er gebruik van maakt is de Erasmus Universiteit. Die had vanwege de hack het Canvas-systeem losgekoppeld. Lessen gingen wel door. Het systeem werd vooral gebruikt om lesmateriaal te uploaden voor lessen, zodat leerlingen er beter bij konden. De hack is opgeëist door dezelfde groep die eerder ook Odido had gehackt. De verbreding van de A27 tussen Raamsdonksveer en Utrecht gaat zeker een half miljard meer kosten dan begroot. Dat schrijft minister Karremans aan de Tweede Kamer. Waarschijnlijk moet er nog meer geld bij, omdat er voor de geplande Tweede Merwedebrug bij Gorkum nog geen aannemer is gevonden. Het idee is dat op het traject van 50 kilometer extra rijbanen komen om wat te doen aan de dagelijkse files. Ook worden bruggen vervangen. Karremans wil extra geld halen uit het potje dat klaar stond voor de verbreding van de A27 bij Amelis-Weert. Die gaat niet door en dus is er geld over. In Nieuwekerk aan de IJssel is gisteravond een auto met 3 jongeren erin ondersteboven in de Hollandse IJssel terechtgekomen. Dat gebeurde ter hoogte van de Groene Dijk. Volgens omstanders zijn de jongens er zelf in geslaagd om uit de wagen te klimmen. Mensen die in de buurt waren hebben de jongeren met dekens warm gehouden tot de hulpdiensten te plaatsen waren. Een berger heeft de auto uiteindelijk uit het water gehaald. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste 2 toestellen geland met opvarenden van het cruiseschip de Hondius, waarop het hantavirus is uitgebroken. De vliegtuigen vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren vooral bemanningsleden van de Hondius. In het andere zaten vooral Australiërs. Die worden vanaf Eindhoven naar huis gevlogen. Het cruiseschip zelf is ook onderweg naar Nederland. Het aantal bemanningsleden is aan boord gebleven om de Hondius terug te varen. Naar verwachting komt het dit weekend aan in Rotterdam. Mensen die nu nog aan boord zijn, moeten dan 6 weken in quarantaine. Het weer, af en toe zon, plaatselijk een bui. Vanmiddag vrijwel droog en dan overheerst de bewolking. Het wordt niet warmer dan 13 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen eerst droog, af en toe zon. Later veel buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Laarpont van de ANWB. De spits verloopt druk, zoals gebruikelijk op dinsdag. Enkele opvallende files. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoude Rijndijk rijdt het langzaam. 25 kilometer met 40 minuten vertraging. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelof Arendsveen een kwartier vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 10 minuten oponthoud. En de N206. Zoetermeer richting Heemstede. Tussen Zoetermeer Buitenweg en Zoeterwoude-Dorp doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

Estado esperando con tanta ansiedad, pero sobre todo esta.

Brand van de ANWB. Het aantal files neemt af, toch staat het nog hier en daar vast. Zo ook op de A4 Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Benelux en Delft. 5 kilometer, een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Let erop dat 2 rijstroken dicht zijn. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. Reken hierop 5 tot 10 minuten vertraging. Dan de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen Krimpen aan de IJssel en de aansluiting met de N219 rijdt het langzaam. Reken hier op ruim 1.5 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een ongeluk in de keteltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk was vanmorgen rond 3:30 richting Den Haag. Hoeveel mensen er precies gewond zijn geraakt is niet helemaal bekend, maar de verwondingen zijn in ieder geval niet al te zwaar, zegt de woordvoerder van de politie. De tunnel is dus dicht. Verkeer kan vanaf de A20 omrijden via de A13. Het verkeer dat erachter zat is inmiddels langs het ongeluk geleid. De politie heeft opnieuw een getuigenoproep gedaan na een fataal ongeluk op de Van Brienenoordbrug in februari. Een scooterrijder raakte bij het passeren een fietser. Die kwam ten val en raakte zwaar gewond. De man op de scooter reed daarna door. Het slachtoffer lag 3 weken in coma in het ziekenhuis en overleed later. De vrouw van het slachtoffer deed in het tv-programma Opsporing Verzocht haar verhaal.
2: Ik heb geen afscheid meer van hem kunnen nemen. Hij heeft nooit meer... Ik heb 3 weken op het IC gelegen in het Erasmus ziekenhuis. Hij is er ook 2 keer geopereerd. Maar hij is helemaal niet meer, hij is niet meer bij geweest. Nee, ik heb nooit meer wat tegen me kunnen zeggen. Nee. Dus ja, ik heb dan wel tegen hem gepraat, maar ik hoop dat hij wat gehoord heeft. Maar dat weet ik ook niet zeker. Nee.
1: Het ongeluk was op 25 februari op de fietsbaan aan de oostzijde van de Van Brienenoordbrug. De scooterrijder heeft zich nog niet gemeld. Het havenbedrijf, de koepelorganisatie voor bedrijven in de haven, Delta Links en Feyenoord, gaan samenwerken om het personeelstekort in de haven aan te pakken. Er komt een gezamenlijk vacatureplatform. Feyenoord zegt dat ze daarmee iets willen terugdoen voor de stad. Het platform moet mensen enthousiast maken voor een baan in de haven. Toezichthouder ACM heeft PostNL een boete van bijna 7 miljoen euro opgelegd omdat de postbezorging in 2023 niet snel genoeg ging. Volgens de wet moet minimaal 95% van de post op tijd worden bezorgd. Maar PostNL kwam dat jaar niet verder dan 89%. Bij medische post en rouwpost werd die norm wel gehaald. Directeur Berendsen van PostNL noemt de boete onterecht en onverantwoord, want het geld had ook besteed kunnen worden aan een betrouwbare bezorging, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, plaatselijk een bui, vanmiddag vrijwel overal droog en dan overheerst ook de bewolking. Het wordt niet warmer dan 13 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen eerst droog, af en toe zon, later veel buien, met kans op onweer, hagel en windstoten en dan wordt het 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Rijn Laarpont van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrikje door Ambacht en afrit Rotterdam Centrum is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire Vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
5: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een ongeluk in de keteltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk was vanmorgen rond 3:30 richting Den Haag. Hoeveel mensen er precies gewond zijn geraakt is niet helemaal bekend, maar de verwondingen zijn in ieder geval niet al te zwaar, zegt de woordvoerder van de politie. De tunnel is dus dicht. Verkeer kan vanaf de A20 omrijden via de A13. Het verkeer dat erachter zat is inmiddels langs het ongeluk geleid. De politie heeft opnieuw een getuigenoproep gedaan na een fataal ongeluk op de Van Brienenoordbrug in februari. Een scooterrijder raakte bij het passeren een fietser. Die kwam ten val en raakte zwaar gewond. De man op de scooter reed daarna door. Het slachtoffer lag 3 weken in coma in het ziekenhuis en overleed later. De vrouw van het slachtoffer deed in het tv-programma Opsporing Verzocht haar verhaal.
2: Ik heb geen afscheid meer van hem kunnen nemen. Hij heeft nooit meer... Ik heb 3 weken op het IC gelegen in het Erasmus ziekenhuis. Hij is er ook 2 keer geopereerd. Maar hij is helemaal niet meer, hij is niet meer bij geweest. Nee, ik heb nooit meer wat, had nooit meer wat tegen me kunnen zeggen. Nee. Dus ja, ik heb dan wel tegen hem gepraat, maar ik hoop dat hij wat gehoord heeft. Maar dat weet ik ook niet zeker. Nee.
1: Het ongeluk was op 25 februari op de fietsbaan aan de oostzijde van de Van Brienenoordbrug. De scooterrijder heeft zich nog niet gemeld. Het havenbedrijf, de koepelorganisatie voor bedrijven in de haven, Delta Links en Feyenoord, gaan samenwerken om het personeelstekort in de haven aan te pakken. Er komt een gezamenlijk vacatureplatform. Feyenoord zegt dat ze daarmee iets willen terugdoen voor de stad. Het platform moet mensen enthousiast maken voor een baan in de haven. Toezichthouder ACM heeft PostNL een boete van bijna 7 miljoen euro opgelegd dat de postbezorging in 2023 niet snel genoeg ging. Volgens de wet moet minimaal 95% van de post op tijd worden bezorgd. Maar PostNL kwam dat jaar niet verder dan 89%. Bij medische post en rouwpost werd die norm wel gehaald. Directeur Berendsen van PostNL noemt de boete onterecht en onverantwoord, want het geld had ook besteed kunnen worden aan een betrouwbare bezorging, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, plaatselijk een bui, vanmiddag vrijwel overal droog en dan overheerst ook de bewolking. Het wordt niet warmer dan 13 graden. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen eerst droog, af en toe zon, later veel buien, met kans op onweer, hagel en windstoten en dan wordt het 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105.5.

0: Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de
1: pot.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR.
2: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

disco. It ain't no country club either.

0: Randstad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Dordtse wijk Krabhof is vannacht een auto uitgebrand. De politie is daarom een onderzoek gestart. De wagen vloog in de fik rond 3:15 aan de Nolensweg. De politie gaat ervan uit dat het vuur is aangestoken. Bij een ongeluk op de N216 in de Alblasser Waard is vanmorgen een fietser zwaar gewond geraakt. Die werd aangereden door een auto bij het oversteken ter hoogte van de Nieuwpoortseweg. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het havenbedrijf, de koepelorganisatie Delta Links voor bedrijven in de haven, en Feyenoord, die gaan samenwerken om het personeelstekort in de haven aan te pakken. Er komt een gezamenlijk vacatureplatform. Feyenoord zegt dat ze op die manier iets willen terugdoen voor de stad. Het platform moet mensen enthousiast maken voor een baan in de haven. Een paar uur na het aflopen van het bestand dat Rusland en Oekraïne sloten onder druk van president Trump, hebben beide partijen beschietingen gemeld. Een driedaags bestand werd overeengekomen vanwege de Russische herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Rusland heeft vannacht drones afgevuurd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en andere steden. Russische bronnen melden dat Oekraïne lange afstand drones heeft ingezet. Het vliegverkeer in centraal Rusland lag daarom lange tijd stil. Tijdens het bestand zouden gevangenen worden uitgewisseld. Of dat ook is gebeurd, is niet bekend. Het weer, af en toe zon, plaatselijk een bui. Vanmiddag blijft het vrijwel droog en overheerst de bewolking. Het wordt niet warmer dan 1 graad of 13. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen eerst droog, af en toe zon, later veel buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt dan 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105.

0: 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Klimaatorganisatie Advocaten voor de Future hebben het havenbedrijf voor de rechter gesleept. Ze eisen dat er een snellere afbouw komt van fossiele industrie. Zo moeten er afspraken komen met Shell en BP om het gebruik van olie en andere fossiele brandstoffen terug te dringen. Die afspraken zouden dan volgens de activisten bindend moeten zijn. Het is volgens de stichting voor het eerst dat er een zaak wordt aangespannen tegen een bedrijf met een staatsdeelneming. Het havenbedrijf is voor 70% in handen van de gemeente Rotterdam en voor 30% in handen van de Nederlandse staat. Bij een ongeluk op de N216 in de Albertse Waard is vanmorgen een fietserswagenwond geraakt. Die middelbare scholier is aangereden door een auto bij het oversteken ter hoogte van de Nieuwpoortseweg. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe die er nu aan toe is, is niet bekend. Een paar uur na het aflopen van het bestand dat Rusland en Oekraïne sloot onder druk van president Trump hebben beide partijen beschietingen gemeld. Het driedaagse bestand werd overeengekomen vanwege de Russische herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Rusland heeft vannacht drones afgevuurd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en andere steden. Russische bronnen melden dat Oekraïne lange afstand drones heeft afgevuurd. Het vliegverkeer in centraal Rusland lag in verband met daarmee enige tijd stil. Tijdens het bestand zouden gevangenen worden geruild, maar of dat is doorgegaan is niet bekend. De politie heeft vanmorgen bij de Van Brienenoordbrug een fatbiker van de A16 gehaald. Die reed over de hoofdrijbaan richting het Brechtseplein. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien dat de fatbiker over de vluchtstrook van de hoofdrijbaan in de noordelijke richting rijdt, terwijl de rest van het verkeer er langs raast. Niet alleen is dat verboden.
2: Dit is Rijn Laarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Overschie zitten gaten in de weg. Houd rekening met 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De vetmaker die vanochtend bij de Van Brinenoordbrug van de A16 is gehaald, had volgens de politie zijn navigatie verkeerd ingesteld. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien dat de vetmaker over de vluchtstrook van de hoofdrijbaan in noordelijke richting rijdt, terwijl de rest van het verkeer langzaam raast. Vlak voor de Van Brinenoordbrug kon hij worden tegengehouden. De camerabeelden waarop je de vetmaker over de A16 ziet rijden staan op onze website rijnmond.nl. Een vermist meisje uit Rotterdam is weer terecht. Vorige week werd een opsporingsbericht verspreid. Het 17-jarige meisje was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Mozartlaan in Hellegersberg. En de politie meldt nu dat ze weer terecht is en ook in goede gezondheid verkeert. Waar het meisje al die tijd heeft uitgehangen, is niet bekend. Klimaatorganisatie Advocates for the Future sleept het havenbedrijf Rotterdam voor de rechter. Ze willen het havenbedrijf dwingen om zich aan het klimaatakkoord van Parijs te houden. En dat betekent dat de fossiele industrie de uitstoot van CO2 zou moeten verminderen, met als doel een klimaatneutrale haven in 2050. Dan krijg je nog het weer. Veel bewolking, maar vrijwel overal droog vanmiddag en het is zo'n 13 graden. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen eerst wat zon, maar in de loop van de dag vanuit het westen buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En ook morgen wordt het maar 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Rijn Waarmond van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam over Schie zijn ze bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. Reken op 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: zijn.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam staat 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de A20 Hoefnoland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat 3 kilometer. Er is daar een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stad FM, jouw stad, jouw radio.
1: Je spreekt me aan.

0: Martin van der Boogaert. De man die deels heeft bekend dat hij vorig jaar in het Zuiderpark in Rotterdam een meisje heeft verkracht, heeft die bekentenis ingetrokken. En ook is er twijfel of het DNA-materiaal dat is gevonden wel van hem is. De verdachte zegt dat hij de gedeeltelijke bekentenis aflegde omdat hij onder druk werd gezet. Daarbovenop komt dat het DNA-materiaal dat op het meisje werd gevonden mogelijk niet van hem is, maar van een andere man. Hoewel er nu twijfel is of de verdachte wel de dader is, heeft de rechtbank bepaald dat hij niet wordt vrijgelaten. Op de parallelbaan van de A15 bij knooppunt Ridderkerk is vanochtend een 78-jarige automobilist overleden. Hij was achter het stuur onwel geworden en toen tegen de vangrail gebotst. En kort daarna overleed hij. Het deel van de A15 werd vanwege het ongeluk afgekruist, maar veel automobilisten trokken zich daar niets van aan en reden gewoon door. En dat leidde volgens Rijkswaterstaat tot levensgevaarlijke situaties. Bij Brielle is afgelopen uur een automobilist die achter het stuur onwel werd het water ingereden. Het ongeluk gebeurde op de Schrijversdijk. De veiligheidsregio meldt dat de bestuurder uit de auto is, dat er een ambulance naar de plaats van het ongeluk is gegaan en dat de man aanspreekbaar is. Bij een ongeluk vanochtend in de Alblasser Waard is een fietser zwaar gewond geraakt. Het gaat om een jongen die op een middelbare school zit en werd op de provinciale weg N216 ter hoogte van de Nieuwpoortse weg bij Ottoland en
1: Gouda. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20 of rond richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan de gang. Een deel van het asfalt wordt daar vervangen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

Even Groen van de AWB. Het wordt voorzichtig aan wat drukker in het westen van het land. Er staan een paar korte files. De meeste hebben hooguit 5 minuten vertraging. Eén wat langere, dat is de A20. Hoefnon zit in Gouda. Bij Rotterdam Overschie is namelijk een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstok is dicht. Vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeers.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een ernstig ongeluk in Molenaarsgraaf is een kind op een fiets om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de Graafdijk West. Daar kwam het kind onder een vrachtwagen terecht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Eerder vandaag was er bij Ottoland en Goudriaan, niet ver van Molenaarsgraaf, ook al een ernstig ongeluk met een fietser. Een leerling van een middelbare school werd aangereden toen hij de provinciale weg N216 overstak. De jongen raakte zwaar gewond. De man die deels heeft bekend dat hij vorig jaar in het Zuiderpark in Rotterdam een meisje heeft verkracht, heeft die bekentenis ingetrokken. En ook is er twijfel of het DNA-materiaal dat is gevonden wel van hem is. De verdachte zegt dat hij de gedeeltelijke bekentenis aflegde omdat hij onder druk werd gezet. En daarbovenop komt nu dat het DNA-materiaal dat op het meisje is gevonden mogelijk niet van hem is, maar van een andere man. Hoewel er nu dus twijfel is of de verdachte wel de dader is, heeft de rechtbank bepaald dat hij niet wordt vrijgelaten. De actiegroep Geef Tegengas blokkeert voor de 4e dag op rij de havenspoorlijn. Ze doen dat omdat volgens hen de Rotterdamse haven een belangrijke schakel is in de onderdrukking en uitbuiting over de hele wereld. Geef Tegengas eist dat er geen producten meer via Rotterdam worden vervoerd die te maken hebben met de schending van mensenrechten en met vervuiling. De blokkade van de havenspoorlijn is ter hoogte van de containerterminals bij de Eemhaven. Op veel stranden ligt nu veel zeeschuim en dat komt door een explosieve groei van algen en de harde westenwind en hoge golven, waardoor het zeeschuim het strand opwaait. Zeeschuim kan levensgevaarlijk zijn voor surfers. Die kunnen erin verdrinken. Dat gebeurde 6 jaar geleden bij Scheveningen. Daar kwamen 5 surfers om het leven toen ze in een dikke laag van zeeschuim terecht waren gekomen. En dan het weer, veel bewolking, wel vrijwel overal droog. Het is nu 13 graden. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen eerst wat zon, maar in de loop van de dag vanuit het westen buien. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En ook morgen wordt het maar 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang in het westen van het land. De meeste vertraging daar op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Overschie is namelijk een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Swingende hitmiddag.
7: Drechtstad FM.
8: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst.

geluksnummer. Wat is het? 7, 9, 13, 18. Wie zou het zeggen? Jij mag het zelf bepalen. Een plaatje over een geluksnummer uit 1979. Lina Lovitch. Mijn lucky number vandaag. Dinsdag 12 mei, de dag. De internationale dag van de zorg. Dus wees lief voor de verpleegster of de thuiszorg. Doe het gewoon. Goeiedag. Atos Radio, Dreadstand of M. Met een lekkere hit uit het verleden. Fresh in the pan.

0: dit plaatje. We hebben heel veel gedraaid. Tere Dorsche, dit gedraaid. Fame in de jaren 80. Flash in the pan. The Midnight Man.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Sommige mensen weten wat ze willen.

0: De plaat hoorde jij.
1: Langer dan 1,85 meter is hij niet. Maar razend populair is hij wel. Flitsend voorbijscheurend op zijn gazelle met drie versnellingen met overdrive, laat hij bij menig agent het hart sneller kloppen. Zijn borstharen zijn te tellen op één hand. Maar hij scheert zich twee keer per week. Hij is gek op zuurkool en leest de Telegraaf. Hier is de

van de AWB. De spits is begonnen in het westen van het land. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Hoorn 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A12, Arnhem richting Den Haag. Voor Woerden rijdt het langzaam over 15 kilometer en dat kost je een kwartier. En tenslotte valt op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB.

Dit is een volle pop gimmick. Gimmick. Dit is de swingende hitmiddag via FM, DAB+ en online bij Dreftstad en

vliegtuig. Nee, ik ga dat je al vertellen. Een vlucht naar Argentinië. Twee oudere mensen, 55 jaar en 60 jaar, in de business class, half bloot betrapt, vrije.

0: zingen in het middag. Zo'n lekker zomersplaatje. En dat hebben we nodig, want buiten is het allerminst zomers. Het is aardig koud voor de tijd van het jaar, al zeg ik het zelf.
1: Wat gebeurde er vandaag in het...

0: mocht je op de Rijkswegen zijn, A15, A16 in de deze regio, heel erg druk. Terwijl dat jij in de spits bent, hoorde jij muziek van David Bowie. Boys keep swinging. En wij swingen ook gewoon door. Jouw eigen swingende hit met wat lekkere muziek.
1: Dit is een officiële Theo van Gameren.

the father of Hermione, Billy Ray Cyrus. En een plaatje origineel van Nancy Sinatra. Zo'n avondvierdaagse plaatje. Die is

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij een ernstig ongeluk in Molenaarsgraaf is een kind op een fiets om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de Graafdijk West. Daar kwam het kind onder een vrachtwagen terecht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Eerder vandaag was er bij Ottoland een Goudriaan, niet ver van Molenaarsgraaf, ook al een ernstig ongeluk met een fietser. Een leerling van een middelbare school werd aangereden toen hij de provinciale weg N216 overstak. De jongen raakte zwaar gewond. De man die deels heeft bekend dat hij vorig jaar in het Zuiderpark in Rotterdam een meisje heeft verkracht, heeft die bekentenis ingetrokken. En ook is er twijfel of het DNA-materiaal dat is gevonden wel van hem is. De verdachte zegt dat hij de gedeeltelijke bekentenis aflegde omdat hij onder druk werd gezet. En daarbovenop komt nu dat het DNA-materiaal dat op het meisje is gevonden mogelijk niet van hem is, maar van een andere man. Hoewel er nu dus twijfel is of de verdachte wel de dader is, heeft de rechtbank bepaald dat hij niet wordt vrijgelaten. De actiegroep Geef Tegengas blokkeert voor de vierde dag op rij de havenspoorlijn. Ze doen dat omdat volgens hen de Rotterdamse haven een belangrijke schakel is in de onderdrukking en uitbuiting over de hele wereld. Geef Tegengas eist dat er geen producten meer via Rotterdam worden vervoerd die te maken hebben met de schending van mensenrechten en met vervuiling. De blokkade van de havenspoorlijn is ter hoogte van de containerterminals bij de Eemhaven. Op veel stranden ligt nu veel zeeschuim en dat komt door een explosieve groei van algen en de harde westenwind en hoge golven, waardoor het zeeschuim het strand opwaait. Zeeschuim kan levensgevaarlijk zijn voor surfers, die kunnen erin verdrinken. Dat gebeurde 6 jaar geleden bij Scheveningen. Daar kwamen 5 surfers om het leven toen ze in een dikke laag van zeeschuim terecht waren gekomen. En dan het weer, veel bewolking, wel vrijwel overal droog. Het is nu 13 graden. Vanavond vanuit het westen regen. Morgen eerst wat zon, maar in de loop van de dag vanuit het westen buien. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En ook morgen wordt het maar 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, naast wel dagelijkse files in het westen van het land. De meeste vertraging daar nu op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid bijna 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten en Woerden ook 20 minuten extra reistijd. En wat verder opvalt is de A20 Hoevenholland richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. En dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

Groen van de ANWB. Naast veel dagelijkse files in het westen van het land, de meeste oponthoud daar nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, voor Den Haag-Zuid zo'n 20 minuten oponthoud. De A12 Den Haag richting Utrecht, voor Kanade-eiland vanaf Woerden 12 kilometer met 20 minuten oponthoud. Een spoedreparatie tenslotte op de A20, Hoefnoland richting Gouda. Dat is aan de hand bij Rotterdam Overschie. Daar wordt het asfalt gerepareerd, vertraging 20 minuten. En toch nog een opvallende file op de N207, Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Bij Gouda, bij industriegebied Gouwenstroom, staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Bij Heenvliet is een dodelijk ongeluk gebeurd. Het ongeluk was op de oversteekplaats op de Groene Kruisweg, ter hoogte van de Welleweg. Daar botste de bus naar Hellevoetsluis op een vrouw op een fiets. De identiteit van de vrouw is nog niet bekend. Het kind dat vanmiddag om het leven is gekomen bij een ernstig verkeersongeluk in Molenaarsgraaf was 14 jaar en kwam uit Alblasserdam, dat meldt de politie. De jongen zat op de fiets. Hij kwam op de Graafdijk West in Molenaarsgraaf onder een vrachtwagen terecht. Vanochtend was er bij Ottoland en Goudriaan, niet ver van Molenaarsgraaf, ook al een ernstig ongeluk met een fietser. Een 16-jarige jongen werd aangereden toen hij de provinciale weg N216 overstak. Hij raakte zwaar gewond. De man die deels heeft bekend dat hij vorig jaar in het Zuiderpark in Rotterdam een meisje heeft verkracht, heeft die bekentenis ingetrokken. Hij zegt dat hij de gedeeltelijke bekentenis aflegde omdat hij onder druk werd gezet. En daarbovenop komt dat het DNA-materiaal dat op het meisje is gevonden mogelijk niet van hem is, maar van een andere man. Hoewel er nu twijfel is of de verdachte wel de dader kan zijn, heeft de rechtbank bepaald dat hij niet wordt vrijgelaten. De politie heeft 6 demonstranten van actie Tegengas gearresteerd. Ze blokkeerden bij Shell Pernis de havenspoorlijn. Het was voor de 4e dag op rij dat de protestgroep de havenspoorlijn blokkeerde. En ze doen dat omdat volgens hen de Rotterdamse haven met de productie en de doorvoer van bepaalde producten medeschuldig is aan mensenrechten schendingen en vervuiling. En dan het weer. Er komt regen aan vanuit het westen. Maar in de loop van de nacht trekt die regen naar het oosten weg. Morgen begint met wat zon. Maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En ook morgen wordt het maar 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, het is weer een gebruikelijke dinsdagavondspits na de meivakanties. Want het is weer opvallend druk met nog altijd zo'n 120 kilometer file in totaal in onze regio. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid zo'n 15 kilometer file rijden met een klein half uur vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Woerden 20 minuten oponthoud. Dan verder de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Voor Maasluis bijna een kwartier vertraging. En de N210 tenslotte Rotterdam richting Schoonhoven. Voor Krimpen aan de IJssel staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

van de AWB. De meeste files in het westen van het land worden nu snel korter of zijn inmiddels al opgelost. De meeste vertraging zien we onder andere nog op de A4, Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Hoorn nog 5 kilometer file rijden met 5 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Den Haag, voor Woerden ook nog 5 minuten vertraging. En de meeste oponthoud nog altijd op de A20 van Hoek-Noord naar Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Welleweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf in de Alblasserwaard ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Het ongeluk was op de Graafdijk West. En vanochtend was er tussen Ottoland en Goudriaan, niet ver van Molenaarsgraaf, ook al een ernstig ongeluk met een fietser. Een 16-jarige jongen werd aangereden toen hij de provinciale weg overstak. Hij raakte zwaar gewond. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Daar werd op Oudjaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde volledig af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar. Hij komt uit Vlaardingen en de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand maakte. In een onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. Uit onderschepte chats die de aanleiding vormden voor het onderzoek naar de drugsbende bleek dat meerdere verdachten verantwoordelijk waren voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen.

0: A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer, maar ook daar een kleine 10 minuten vertraging nog. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
1: Trots op Papendrecht.

0: jouw stad, jouw radio. Kletstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Welleweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf in de Alblasserwaard ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Het ongeluk was op de Graafdijk West. En vanochtend was er tussen Ottoland en Goudriaan, niet ver van Molenaarsgraaf, ook al een ernstig ongeluk met een fietser. Een 16-jarige jongen werd aangereden toen hij de provinciale weg overstak. Hij raakte zwaar gewond. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Daar werd op Oudjaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde volledig af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar. Hij komt uit Vlaardingen en de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand maakte. In een onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. Uit onderschepte chats die de aanleiding vormden voor het onderzoek naar de drugsbende bleek dat meerdere verdachten verantwoordelijk waren voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De man die deels heeft bekend dat hij vorig jaar in het Zuiderpark in Rotterdam een jong meisje heeft verkracht, heeft die bekentenis ingetrokken. Hij zegt nu dat hij die gedeeltelijke bekentenis aflegde omdat hij onder druk werd gezet. En daarbovenop komt dat het DNA-materiaal dat op het meisje is gevonden mogelijk niet van hem is, maar van een andere man. Hoewel er nu twijfel is of de verdachte wel de dader kan zijn, heeft de rechtbank bepaald dat hij niet wordt vrijgelaten. En dan het weer. In de loop van de avond gaat het regenen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En het blijft morgen met hooguit 13 graden erg fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A20, Hoevenhond richting Gouda. Bij Rotterdam Overschie is een spoedreparatie aan het asfalt aan de gang. Daardoor is de rechterreis ook afgesloten en de vertraging 10 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel, 4 kilometer, maar ook daar een kleine 10 minuten vertraging nog. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM, één radiostation voor Dordrecht.

0: Het is maar net hoe je het verband legt natuurlijk. Maar Erik die heeft dit nummer speciaal uitgekozen omdat er een zuster in voortkwam. Plus het is natuurlijk vandaag de dag van de verpleging. Die worden aan alle kanten wordt dat in het zonnetje gezet. En ja, we gaan dadelijk ook een zuster in het zonnetje zetten. Want ja zuster, nee zuster, niet met de deuren slaan. Ken je die nog? Dat is alweer een tijdje geleden. Maar ik zei het al, zuster Ursula is er niet, maar zuster Clivia, die is wel in de house. En ja zuster, nee zuster, gaat gespeeld worden door theatergroep Het Masker in juni. En die komen hier natuurlijk van alles vertellen over theatergroep Het Masker, voor zover je dat nog niet kende. En over de nieuwe voorstelling Ja zuster, nee zuster op 20 en 21 juni. En zuster Clivia is hier zelf.
1: Ja!

0: Trots op Papendrecht.
1: Douw niet zo duivies, drink niet zo

0: trots op Papendrecht.
1: 17 duifjes. Ook, het lijkt me eigenlijk wel leuk om dan het 17 duifjes te zien vliegen in Theater de Willem. Nee, ik geloof niet dat ze daar zo heel blij mee zijn bij Theater de Willem zelf. Dus nee, dat gaan we maar niet doen. Ja, ik zei het al, theatergroep Het Masker speelt in juni 20 en 21 juni om precies te zijn in ons eigen theater, Theater de Willem. Ja, zuster, nee, zuster. En hier zitten drie leden en spelers van theatergroep Het Masker tegenover me. En dan begin ik eigenlijk van links naar rechts. In ieder geval welkom alle drie.
2: Dank je wel.
1: Alsjeblieft. En ja, stel je even voor, wie ben je en wat doe je bij theatergroep Het Masker?
2: Nou, dan zal ik beginnen. Mijn naam is Lonneke de Raad. Ik ben al, denk ik, 20 jaar verbonden aan Het Masker. Eerst als grimeuze. Mm-hmm. En toen ben ik toch heel erg verknocht geraakt aan de groep, aan de familie. Zoals we het liefkozend soms noemen. De leuke groep mensen die op een gegeven moment gingen vragen, kom nou spelen. En dat heb ik rond de coronatijd ben ik begonnen. En dit is nu het vierde stuk alweer dat ik meespeel.
1: Oké. En wat maakte dat je uiteindelijk toch overstag bent gegaan om mee te spelen?
2: Nou, ik denk dat het een beetje in me zit. Ik ben al 15 jaar juf op een basisschool. Creativiteit zit in me. En ik vond het bij elke voorstelling. Ik was bij Anne Frank tot tranen geroerd. Ik heb alles gekeken wat ik ook grimeerde. Ik heb het gewoon langzaam aan binnen laten komen. En toen ben ik gewoon maar begonnen. En ik geniet er elke maandagavond weer van.
1: Ja, want jouw eerste rol, dat kan ik me namelijk nog wel herinneren. Jouw eerste rol was eigenlijk jezelf, want je was grimeuze op het podium.
2: Ja, ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, en dat was heel grappig. En zo ben ik erin gerold.
1: Ja. En nu speel je volgens mij een behoorlijke rol.
2: Ik mag zuster Clivia spelen.
1: Ja, zuster Clivia. Ja. Dat zijn behoorlijk grote voeten waar je in stapt.
2: Behoorlijk grote voeten, maar zulke leuke voeten.
1: Ja, ja. Geweldig.
2: Je moet maar eens komen kijken.
1: Ja, ja. Dat moeten de mensen zeker komen doen dadelijk in Theater de Willem. Ja. Tenminste, ik neem aan dat er nog kaartjes zijn.
2: Ja, er zijn nog een paar kaarten.
1: Kijk, dus het gaat hard.
2: Het gaat hard, gelukkig, ja.
1: Ja, leuk. We praten zo met jou verder. De heer tussen de twee vrouwen in.
3: Ja, nou, goedenavond. Ik ben Wim Huisman. Ik ben nu bijna 12 jaar lid van Het Masker. Ik ben 12 jaar geleden hier in de buurt komen wonen en ik zocht een nieuwe uitdaging, een leuke hobby. En ik las iets in de krant van toneel. Ik dacht, nou, dat lijkt me leuk. En dat was ook hartstikke leuk. En het is nog steeds hartstikke leuk. Ik ben ook nog een tijdje voorzitter geweest van Het Masker. Want de man die hier schuin tegenover me zit, Erik, was mijn voorganger.
1: Ja.
3: En die deed een stapje achteruit. En toen vroegen ze een nieuwe voorzitter. Uh-huh. En alle leden deden een stapje achteruit. En ik bleef staan. Dus ja, ik werd automatisch voorzitter. Ja. Dat heb ik 8 jaar met liefde gedaan. Dat vond ik hartstikke leuk.
1: Ja. Ja.
3: En alleen weer tijd voor een nieuwe. En Jeroen heeft dat vol verf overgenomen. En die doet het hartstikke goed.
1: Oh, top. Maar je bent gewoon wel verbonden gebleven met
3: Zeker,
1: Het Masker.
3: Zeker, ja. Ja.
1: Ja. Een van de weinige heren?
3: We zijn nu met 5 mannen, dus dat valt ontzettend mee.
1: Ja, dat valt zeker wel mee. Want ik kan me nog herinneren dat we er volgens mij met 2 hadden of zo.
3: Ik ben een keer als enige geweest.
1: Ja, ook dat nog. Ja.
3: Bij mijn eerste voorstelling, de mannenmonologen was dat 12 jaar geleden. Ook heel leuk, daar was jij trouwens ook bij.
1: Ja. Ja,
3: en toen was ik het enige. Nee, maar Gijs deed er ook al mee.
1: Gijs deed nog mee, ja.
3: Dat klopt, dat was Gijs de laatste voorstelling en mijn eerste.
1: Ja. Ja, leuk idee. En vind je het niet aan de ene kant jammer dat je niet meer de enige heer bent? Of vind je het wel fijn?
3: Nou, ik voel me over het algemeen als een visje het water tussen alle vrouwen. Maar als er meerdere mannen bij zijn, vind ik het ook heel leuk hoor.
1: Ja, ja, toch wel.
3: Maar de vrouwen hebben nog steeds de overhand.
1: Ja, dat
3: is, in aantal in elk geval.
1: Ja, kijk. en dan rechts van jou, Wim. Zit ook weer een oude bekende eigenlijk, die we al vaker op de radio gehoord hebben bij andere programma's. Nou, stel je maar even voor.
0: Nou, ik ben Sandra de Bruin. Ik ben nu ondertussen met een tussenpauze 14 jaar, denk ik, ongeveer het masker volgend en lid. En dus heel eventjes niet lid en nou weer wel lid. En als je heel goed luistert, kan je mij nog van een paar jaar geleden herkennen bij Sidekick van Erik.
1: Ja, bij Back to the Roots.
0: Back to the Roots.
1: Ja, de eerste Sandra, zeg maar.
0: Ik was de eerste Sandra. Ja, we hebben het voor Erik makkelijk gehouden.
1: Anders wordt het zo moeilijk, hè, dan. Ja. Dus het is bij Sandra gebleven.
0: Het is gewoon bij Sandra gebleven.
1: Inderdaad. Je hebt even een tussenpauze gehad. Eigenlijk voornamelijk om kindjes te maken.
0: Ja, ja, om kindjes
1: en te baren.
0: Ja.
1: Was dat moeilijk te combineren? Of had je gewoon zoiets van, ik doe gewoon even puur alleen met de kinderen bezig zijn?
0: Nou, bij mij is nooit alleen iets doen. Dat is een beetje het probleem. Het werd iets te veel.
1: Ja.
0: Dus ik moest toen op dat moment even keuzes maken. En op dat moment koos ik even niet voor het masker. En toen, denk ik nu een jaar of vier, vijf jaar geleden, dacht ik, begon het toch wel weer te kriebelen. En ik stuurde Astrid een bericht van, joh, zou ik nog eens een keer mogen kijken?
1: Ja.
0: En ja, toen is het weer overgeslagen en nooit meer weggegaan toen.
1: Wim, jij als oud-voorzitter.
3: Ja.
1: De mensen die eigenlijk verbonden zijn bij het masker, die ooit spelen bij het masker, 9 van de 10, nou 99%, laten we het daarbij houden, blijven gewoon jaren hangen. Hè? Wat is daar de... Ja, wat is het geheim?
3: Nou, het is geen geheim. En er is eigenlijk maar één reden voor, het is gezelligheid.
1: Ja.
3: Ja, en in al die jaren is er ook nog nooit één onvertogen woord gevallen. Dat is het eerste wat mij vooral opviel.
1: Mm-hmm.
3: En het is altijd leuk en gezellig. En er gebeuren nooit vervelende dingen.
1: Nee.
3: Dus dat is denk ik de kracht van het masker.
1: Ja. Ja. Ja, want het is meer een vriendengroep eigenlijk. Hè?
2: Ja, wat ik al zei.
1: Ja,
2: het is
1: familie.
2: Een soort familiegevoel.
1: Ja.
2: Iedereen, we zijn een afspiegeling van de maatschappij. En iedereen tolereert elkaar. En we hebben goede koffie. Ja. Die zegt Wim altijd.
0: Ja. En een goede kachel, hè, Wim?
2: Ja.
3: En een goede kachel, ja. Ik heb het graag warm.
2: Maar we zitten uit alle lagen van de bevolking bij elkaar. En we hebben één gemene deler. En dat is de ontspanning vinden in het lachen.
1: Ja.
2: En de humor. En dan mag iedereen zijn wie die is.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat de kracht van de groep is dat we met elkaar lachen. We lachen elkaar niet uit, maar we lachen wel om elkaar. Maar vooral ook als er een keer wat nare momenten mensen zijn bij iemand in het privéleven overlijden, dan zijn we er ook.
3: Ja. Ja.
0: En dan is het echt niet met heel de groep dat we meteen opkomen draven, maar er zijn altijd wel een paar die dan gaan. Of nou ja, ook met verjaardagen zijn altijd wel een paar die gaan.
1: Ja.
0: Dus het is heel close. En als er even eentje niet lekker in zijn vel zit van, joh, kom op.
1: Ja.
0: We gaan er gewoon met z'n allen voor. En dat is echt iets van wat een masker...
2: Close en niet klef.
1: Ja.
0: Soms wel klef.
1: Ja, want ik kan me zelfs herinneren bij jouw bruiloft, Sandra, dat er gewoon maskerianen aanwezig waren.
0: Zeker, ja. Er waren best wel veel maskerianen toen aanwezig.
1: Ja, dat typeert wel de groep inderdaad. De leeftijd... Wat zit er mee? Zit daar een groot verschil in? Of?
0: Wim?
3: Ik ben op 1 na de oudste. Vera, die is nog 1 jaartje ouder dan ik. Ik ben 67 en Vera is misschien nog 67 of net 68, dat kan.
1: Mm-hmm.
3: En de jongste, Mathilde, die is 26, denk ik. Ja, en alles wat er nog tussen zit, hè, dat varieert enorm. Dus die, ik ben een van de oudsten, maar ik voel me zeker niet de oudste tussen die groep.
1: Kijk,
3: ik denk dat je ook wel weer een stukje jonger maakt.
1: Ja.
4: En met
1: hoeveel
4: zijn jullie in totaal?
3: Zeg je?
4: Met hoeveel zijn jullie in totaal? Durf je dat op te noemen?
3: Qua spelers zijn we 20. Nu met 18, geloof ik, met dit stuk.
4: Dat is best een flinke groep.
3: Ja, dat is groot, ja.
4: En dan ook met een best wel breed scala aan leeftijden.
3: Ja.
4: Dat is echt super tof.
1: En dan ben je met zo'n grote groep. Ja, zuster, nee, zuster is dan wel een productie waar je zoveel mensen kwijt kunt. Maar kunnen daar nog meer mensen bij? Of is dat vanwege het niet-verloop dat er nog heel veel mensen...
3: Nou, ik denk als je kijkt landelijk, dat er heel veel theatergroepen of toneelverenigingen heel jaloers zijn op ons.
1: Mm-hmm.
3: Want ik weet zeker dat er een hoop zijn die zitten te springen om nieuwe leden.
1: Ja.
3: En wij hebben al een aantal jaren ledenstop.
1: Echt een ledenstop?
3: Ja, want we zitten nu op 18 en Leonie, 19, die speelt af en toe ook nog een klein rolletje. Dus ja, meer kunnen we er echt niet kwijt eigenlijk. Nee. Want dan wordt bijna onmogelijk om een nieuw leuk stuk te vinden.
1: Ja, waar iedereen mee kan doen.
3: Ja, precies.
0: Juist. Want we hebben zelf een wachtlijst.
1: Ja, oké, okay. zelfs een wachtlijst. Nou, dat is dan inderdaad een gelukkige bijkomstigheid.
3: Ja, inderdaad.
1: Als je het dan over, zeg maar, even afgerond 20 personen hebt, dan is ook, dan hebben jullie ook nog eens de gelukkige bijkomstigheid met 5 heren, dat een kwart man is.
2: Ja.
1: Maakt dat de keuze van het zoeken naar een stuk makkelijker of moeilijker?
2: Nou, het is fijner als je gemengd kunt spelen. Want het is heel vaak heel leuk dat het elkaar in evenwicht houdt.
1: Ja.
2: Om als vrouw een mannenrol te spelen, dat hadden wij nu ook in dit stuk. Mm-hmm. Dan schrijven we dat toch naar een vrouw. Want het is gewoon veel fijner.
1: Ja.
2: Dus dat is ook altijd mogelijk. Maar het is in het spel veel fijner als jij een man ertussen hebt. En andersom denk ik, voor de mannen is het leuk dat wij als vrouwen er dan ook tussen zijn. Ja, het is een mooie mengelmoes. Ja,
3: absoluut.
2: Beter voor de stukken.
1: Ja. Ja. En gebeurt het ook wel eens dat jullie stukken spelen waar maar de helft kan spelen?
0: Nou ja, die keuze die is ons wel gegeven op een deur van ja, we zijn best met veel spelers.
1: Ja.
0: Hoe ga je we? En toen hebben we eigenlijk vrij unaniem gekozen van ja, we spelen met z'n allen of we spelen niet.
1: Okay.
0: Dat was eigenlijk ook wel weer het gevoel van het masker. Of we gaan met z'n allen op, of we gaan eigenlijk niet op, gaan we niet. Maar het idee van ja, we willen gewoon met z'n allen op het toneel staan op zo'n moment.
1: Dus, ja, dat is echt wel gewoon het familiaire gevoel dat je geen twee groepjes krijgt.
0: Nee.
1: Ja.
0: Precies.
3: Ja. Dus je zoekt ook echt wel naar stukken die aansluiten bij het ledenaantal.
1: Ja, nou, leuk.
3: Ja.
1: Ook heel gevarieerd is bij het masker. Op welke avond jullie oefenen? Op maandagavond, hè?
3: Maandagavond.
2: Ja.
1: En hoe komen jullie bij de keuze van een stuk?
2: Nou, er zijn er een aantal van ons die scripts lezen.
1: Mm-hmm.
2: En met elkaar overleggen. En een beetje gaan uitwisselen wat ze ervan vinden en of ze dat wat zien. En als zij er dan uit zijn, dan leggen ze dat stuk voor aan de rest van de leden. En dan kijken we er met elkaar naar.
1: Okay.
2: Gaan we het lezen met elkaar. En als we dan met elkaar het hebben gelezen, dan, dan ga je er nog eens een nachtje over slapen. En dan komt er vanzelf van alles in de app.
1: Ja, want dat zou best een drukke appgroep zijn dan.
2: We hebben er zelfs meerdere.
3: Die is heel druk, ja.
0: We hebben nu een soort community van het masker. En die is veronderverdeeld in 7 andere groepen. Dus.
1: Oké, dus elk stukje heeft weer een eigen groepje.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Beter voor de communicatie.
1: Ja, want jullie doen alles zelf, hè? Ja.
2: Alles. Het is zelf. Echt fantastisch. Nou. Ja.
1: Dadelijk gaan we eventjes verder over het stuk natuurlijk. Want daar gaat het eigenlijk om.
3: Ja.
1: En zeker als er een ledenstop is, dan hoef ik ook geen oproep te doen voor leden. Want er is een ledenstop. Dus,
3: er is een wachtlijst van 7 personen, geloof ik. Dus,
1: maar hand- en spandiensten, staan jullie daar wel om te springen of ook niet? Vertwijfeling.
2: Er is altijd ruimte voor overleg.
1: Ja. Een hele goeie. Dadelijk natuurlijk wat meer over ja zuster, nee zuster.
5: Cora Vastenau.

0: je pijn. Trots op Papendrecht.
1: Ja, en ik zit nog steeds met de drie leden van het masker. Ja, dat zijn er niet drie. Het zijn er 18 of zeg maar 20. Maar er waren er drie uitverkoren om in de studio te mogen zitten. We zeiden het al, de linkse van mij, Lonneke. Jij speelt zuster Clivia.
2: Ja.
1: Hoe was dat om te horen dat jij zuster Clivia mocht gaan spelen?
2: Nou, het was heel bijzonder, want ik ben juf. Ik sta voor de klas en ik kreeg het appje binnen. En ik verschoot van kleur. Ik ben gaan zitten. Ik zeg, jongens, ik moet even bijkomen. De juf wordt zuster. En dat moest ik natuurlijk uitleggen. En ik verschoot van kleur. Ja. En het moest echt even landen. Ik heb op een tweede... Ja, ik had het stuk al gelezen. Ik ben het weer gaan lezen. En ik snapte waarom de regisseur het me gunde. Eerst niet. Maar zij heeft gezegd... Lon, het past echt bij jou. En ik wil heel graag dat jij het doet. En ja, toen ben ik er vol voor gegaan. Ja. En ik vind het heerlijk.
1: Ja, het is een grote rol.
2: Ja, het is een knijter van een rol.
1: Ja. Een hoop tekst leren.
2: Ja.
1: Hoe doe je dat?
2: Nou, dagelijks.
1: Dagelijks?
2: Geef ik heel eerlijk toe. Ja. Ja. Ik heb hem helemaal ingesproken. Mm-hmm. Ik denk dat mijn hond de tekst ook kent. mensen die mij zien lopen met de hond denken dat ik niet goed ben. Maar zo, dagelijks. Veel zingen. Mm-hmm. Ik merk dat ik, doordat ik nu dagelijks zing... dat dat ook makkelijker gaat.
1: Ja.
2: En Astrid had een cursus gedownload om te leren zingen. Mm-hmm. En dat zijn hele handige dingen om er wel bewust mee om te gaan. Dat het is wel een instrument.
1: Ja.
2: Dus zo zijn we eigenlijk onszelf aan het verbreden in dat wat we al deden.
1: Mm-hmm.
2: Ja, je kan iets heel leuk vinden, maar je wilt ook graag goed gaan doen.
1: Ja, ja. Ja.
2: Dus,
1: dat snap ik.
2: Ja.
1: Ja, want het is echt een musical. Want jullie gaan ook echt de liedjes zelf zingen.
2: Ja.
1: Ja, hoe is dat voor jou, Wim?
3: Nou, ik om me gelijk met de deur in huis te vallen. Ik kan totaal niet zingen. Maar ik doe het wel en ik vind het hartstikke leuk.
1: Ja.
3: Dit is nu het derde stuk waarbij ik zing.
1: Mm-hmm.
3: En voor mijn gevoel zing ik zo vals als een kraai. En de eerste keer dat ik gezongen had in een vorig stuk... zeiden mijn zoons al van pa, niet doen. Dus dat was voor mij een goede aanleiding om juist door te gaan. Want als ze dat zeggen, ja, niet doen, dan gaan we juist door natuurlijk.
1: Ja, ja.
3: En zingen is zo leuk.
1: Ja.
3: En ik zing nu drie liedjes. Nou, onder andere één liedje met zuster Clivia. In een rijtuigje.
1: Ja,
3: ja, dat is gewoon hartstikke leuk.
2: Hartstikke leuk.
3: Dat we met dat betreft ook een klik hebben. Je kan het ook zien. Ik denk dat de plezier er vanaf straalt. En dat is toch waar het om gaat uiteindelijk.
1: Zeker. Zeker met dit stuk ook.
3: Ja. En ik mag zelfs nog een solo zingen. Dat was wel even een hoge drempel die ik over moest. Maar ik doe het. En of het nou goed of niet goed klinkt, het maakt mij niet uit. Ik vind het leuk.
1: Ja. En welke rol speel jij?
3: Nou ja, dat was geen verrassing. Opa.
1: Opa.
3: Opa, ja.
1: Ben je in het echte leven ook opa?
3: Jazeker, ik ben opa van vijf hartstikke leuke en lieve kleinkinderen.
1: Kijk.
3: En is het op mijn lijf geschreven? Ik weet het niet. Maar het is een andere opa die ik denk ik in het dagelijkse leven ben. Gelukkig maar.
1: Ja, toch wel. En, maar heb je er wat aan gehad dat je in het echte leven opa bent... dat je dat meeneemt in het stuk? Of
3: Nee, totaal niet. Nee, dat heeft er echt totaal niks mee te maken. Dat gaat er helemaal los van.
1: Wat is dan een groot verschil? Is deze opa niet zo lief of zo in het stuk?
3: Nou, ik denk dat ik in het dagelijkse leven iets...
1: liever ben.
3: Ik denk dat de opa een stuk best wel een aardige opa is.
1: Toch wel?
3: Ja, dat denk ik wel.
2: Maar jullie zijn wel allebei met pensioen.
3: Ja, dat wel, ja. Dat wel. Ik denk dat de opa die ik speel wat ouder is dan die ik in het dagelijks leven ben.
1: Oké, kijk. Ja. Ja, je bent gewoon jong van geest en leden.
3: Dat hou ik mezelf ook wel eens voor de gek. Ja, dat klopt.
1: Maar je zegt het zelf al, het plezier wat jullie met elkaar hebben, dat spat er vanaf.
3: Ja, altijd. Altijd. Kijk, we spelen natuurlijk naar een doel toe.
1: Mm-hmm.
3: Maar het doel is dan niet per se hetgeen waar dat je het voor doet. De weg ernaartoe is minstens zo leuk.
1: Ja.
3: En dat is hetgeen wat het zo leuk maakt. Want elke maandag is het plezier en lachen. En je maakt fouten en je lacht erom. En het gaat serieus. En dan... Het is altijd gezellig.
1: Ja.
3: En dat is gewoon wat we al eerder ook al zeiden. Dat is de kracht van het masker.
1: Ja.
3: Absoluut.
1: Nou, dat is dan ook de reden waarvoor de leden blijven.
4: Of terugkomen.
1: Sandra, wat speel jij?
4: Ik speel eigenlijk twee rollen. Hmm. Alhoewel de een niet echt een rol is. Ik ben onderdeel van het ensemble. Dat houdt in dat ik aanvullende zangstukken doe in het stuk, of aanvullende dansjes in het stuk doe. Mm-hmm. En ik speel Dirkje. In het origineel was dat eigenlijk Dirk. Dus dat hebben we omgebogen naar een vrouw.
1: Ja.
4: En dat is eigenlijk het maatje van Gerrit. En in het stuk woont ze op dit moment eigenlijk bij opa.
1: Okay. Leuk.
4: Ja, het is een kleine rol met een hele grote uitdaging.
1: En wat is die uitdaging?
4: Mijn solo-nummer samen met Lonneke en Jeroen.
1: Oké. Met Gerrit en met zus
4: Met Gerrit en zus Clivia. Want eigenlijk moet ik Grieks zingen, wat geen Grieks is.
1: Okay. Stroeivloei.
4: Ja.
1: Het masker heeft toch al eens een keer Ja, zuster, nee, zuster gespeeld?
4: Klopt. In 2013 hebben wij het ook al een keer gespeeld. Toen stond ik ook op de planken in Ja, zuster, nee, zuster. Okay. Maar ik heb nu een totaal andere rol. Mm-hmm. Dus voor mij wel een nieuwe uitdaging. En ik denk zeker ook het stuk is in die zin echt... Natuurlijk, je hebt het verhaal, daar kan je niet omheen.
1: Nee.
4: De basis van het rusthuis. Maar hoe het nu neer is, wordt gezet, is weer toch anders. En het gaat ook wel weer iets met de tijd mee.
1: Mm-hmm.
4: Dus ja.
1: Dat is wel leuk.
4: Ja.
1: En je zegt het ensemble.
4: Ja.
1: Doe je dat alleen of zijn er meer?
4: Nee. Nou, we hebben eigenlijk, misschien... Ja, we hebben eigenlijk twee groepen ensembles. Ja. De Trudy's, die nemen echt de zang en de dans op zich.
1: Ja.
4: En het ensemble is echt meer een beetje het aanvullende stuk... om ook de Trudy's te ondersteunen. En soms ook kleine solo-stukjes in zang te doen. Ik denk dat ik het zo wel een beetje goed omschrijf.
2: Nou, het is een musical. We zijn echt buiten de stukjes toneel die we spelen... met z'n allen aan het zingen en dansen.
1: Ja.
2: Er is heel veel te zien op het toneel.
1: Mm-hmm.
2: Dus bijna iedereen doet dan mee in al die tussenstukjes. Dat maakt het heel erg aantrekkelijk om naar te kijken.
1: Ja.
3: En met nadruk op bijna, want dat was een van de eisen die ik stelde toen we voor dit stuk kozen. Ik zei, ik ga echt niet dansen.
1: Nee,
3: dat voelt voor mij zo slecht. Ik kan het niet, het ziet er niet uit. Het voelt niet goed, dus het is voor het stuk... en ook voor de mensen die komen kijken, echt beter als ik niet dans.
1: Oké.
4: En raad is, je gaat niet dansen.
3: Dus ik dans niet.
1: Nee, je bent gewoon, je bent opa, dus...
3: Het was ook een heel goed excuus inderdaad om niet mee te hoeven dansen.
1: Ja. Maar je hebt je andere kwaliteiten. Je hebt ook gezegd dat je niet kon zingen en niet zou zingen. Maar dat doe je dus ook.
3: Het is een kwestie van durven.
1: Ja.
3: En daar moet je niet moeilijk over doen, ook al kan je niet zingen. Kijk, ik speel een opa. En die opa in dat stuk is ook niet echt een goede zanger.
1: Nee.
3: Dus het mag best een beetje vals.
1: Ja,
3: en dat lukt prima.
5: Ik ben een ontzettend goede acteur.
3: Ja, dat moet wel.
1: Heerlijk. Ja, zuster, nee, zuster. Ik denk dat zeker ouderen onder ons... ik kijk je nou aan, Wim, maar zo bedoel ik het niet. Maar de wat ouderen onder ons, die kennen denk ik al die liedjes gewoon meezingen.
2: Ja, het wordt echt een feest van herkenning.
1: Ja. Ja.
2: En we zullen gewoon... we hebben aan de liedjes niets veranderd. En dat heel veel dingen zullen gewoon echt weer herkenning geven. Meegezongen worden. Het zal voor ons ook wel apart zijn.
1: Ja.
2: Dat de hele zaal mee gaat doen. En dat hopen we ook. En dat ook, mag ook.
1: Ja, mag ook.
2: En we hopen echt op heel veel plezier.
1: Ja.
2: Ja.
1: Want dat is inderdaad wel anders met een toneelstuk en nu met een musical.
2: Ja.
1: Spelen jullie daar dan ook echt op in dat je de mensen mee wil laten zingen, de zaal mee wil laten doen?
2: Nou, we hebben het niet ingestudeerd.
3: Nee.
2: Maar we zullen het zeker wel laten gebeuren.
1: Mm-hmm.
2: En dan zien we vanzelf wel wanneer het weer verstomt.
1: Ja.
2: En dan gaan we weer verder.
4: En ik denk ook eigenlijk een beetje dat het automatisch gebeurt. Want wij merken het ook al. We zijn best veel zaterdagen en zondagen gaan flyeren bij de Willem. Mm-hmm. Voor onze productie. En al gauw als het blaadje onder de neus krijgt met ja, zuster, nee, zuster, liefst al zingend. De theater. Nee, de in.
1: Okay.
4: Dus excuses aan alle voorstellingen die het op dat moment hebben gespeeld. Want volgens mij zat heel dat publiek ja, zuster, nee, zuster te zingen.
1: Ja.
4: Maar echt iedereen, oh nee, leuk. Oh, ja, u mag meezingen. Oh nee, daar kom ik zeker. Weet je,
1: leuk.
4: Het zit zo in iedereen zijn brein en hart, denk ik.
3: Ja, iedereen kent het ook wel.
4: Iedereen kent het, dus.
3: Ja. Maar we moeten ook niet de nadruk leggen op oudere mensen die moeten komen kijken.
1: Nee,
3: of mogen komen kijken. Ik bedoel, toen wij dat voor het eerst zagen, waren wij ook kinderen.
1: Ja.
3: En we vonden het hartstikke leuk. En ik weet zeker dat de kinderen van nu het ook heel leuk vinden. Want die stukken zijn echt tijdloos.
1: Ja.
3: Het is natuurlijk geschreven door Annie Emre Schmid. En het is echt fantastisch. De liedjes die er ook in voorkomen, of dat ze vorig jaar geschreven kunnen zijn.
1: Zijn echt tijdloos.
3: Absoluut.
2: Ja. We zijn alleen allemaal wel in kleding uit die tijd.
1: Ja,
2: we hebben requisieten uit die tijd.
1: Ja, de jaren 60, hè?
2: Het is echt heel leuk om dat bij elkaar te sprokkelen en dat ook bij elkaar te zien.
1: Ja.
2: Het maakt een heel leuk geheel van de groep.
1: Ja, leuk. En jullie staan in theatergroepen als theatergroep in Theater de Willem.
3: Ja.
1: Hoe is het om in het grote theater te staan?
3: Ja, dat is natuurlijk waanzinnig leuk.
2: Vet.
3: Ik was een
1: vet.
3: Ja, dat is zo gaaf. De eerste keer dat ik er speelde was ik Sinterklaas. En voor een volle Willem.
1: Ja
3: kikken. Ja, gewoon kikken.
4: Wat mij echt een kick gaf dit keer was... we stonden ook in het boekje natuurlijk van de Willem.
1: Ja.
4: En dan blaad je gewoon het programma boekje door. Dan zie je Simone Kleinsma, Pia Douwens, Theatergroep Masker. Huh? Ja. Weet je, dan heb je echt zoiets van... Wow.
3: Ja, dan ben je wel trots.
4: Ja, dan ben je echt wel trots.
1: Ja, dat is wel... maar het is ook wel een uitdaging, want het is een grote zaal. Ongeveer 500 man.
3: Ja.
1: Hoe gaat de kaartverkoop?
2: Heel goed.
3: Ja, die gaat heel goed. Vooral de zaterdagavond. En de zondag loopt nog ietsje achter. Maar ook, dat loopt ook prima.
1: Ja.
3: Dus ja, we verwachten eigenlijk voor een zo goed als volle zaal te mogen spelen
1: dat
3: straks.
1: Dat zou wel heel gaaf zijn.
3: Ja, dat zou echt heel gaaf zijn.
5: Hoeveel shows mogen jullie spelen?
4: Twee.
3: We spelen twee keer. Zaterdag en zondag. 20 en 21 juni.
5: Oh, leuk.
3: En kijk, de mensen die dit horen, jullie moeten natuurlijk helemaal niks.
4: Ja,
3: maar het is echt een aanrader. Het is echt een aanrader om toch die kaarten te komen te kopen en te komen kijken. Want het wordt echt hartstikke leuk. Ja. Voor jong en oud.
1: Ja. En gaat de kaartverkoop via de Willem of via jullie zelf?
3: Via Theater de Willem inderdaad.
1: Gewoon echt via Theater de Willem. Dus lekker ook dat uit handen gegeven.
3: Precies.
2: Precies.
1: Ja, mooi. Ja, jullie zijn dan met een hele groep.
2: Ja.
1: Jullie oefenen op een maandag.
2: Ja.
1: Hoe lang zijn jullie ongeveer bezig met zo'n productie?
2: We zijn nu langer dan een jaar bezig.
1: Ja, dat is
3: ik denk als we gaan spelen dat we een jaar en 3 maanden ongeveer hebben gerepeteerd. Ja.
1: En dat voor twee. Want het is een avond en een middag.
2: Ja,
3: zaterdagavond en zondagmiddag.
1: Middag.
2: Ja, maar wat Wim al zei, elke maandagavond als we bij elkaar zijn, is eigenlijk ons verenigingsleven.
1: Ja.
2: Die 2 uur. Is het waar het om draait. En dat je dan uiteindelijk het op de planken mag brengen. Ja. Dat is heel erg gaaf. Daar werk je ook wel naartoe. Maar ja, het doet niet af aan de maandagavonden.
1: Nee.
2: En wat we hier ook absoluut moeten noemen is de mensen die bijvoorbeeld het toneel, het decor bouwen. Dat zijn ook dingen, wij doen met z'n allen alles.
1: Ja.
2: Maar als ik dan ook weer afgelopen zaterdag zie, wij hebben zaterdag fantastisch met elkaar mogen oefenen.
1: Ja.
2: Achter elkaar, een doorloop heet dat.
1: Ja.
2: En decor werd gedeeltelijk opgebouwd. En ja, dat is, dan sta ik echt met respect te kijken hoe gaaf dat is. Iedereen die doet een stukje daarvan en helpt mee. En het is echt heel leuk. Zodat iedereen, iedereen kan zijn kwaliteiten kwijt.
1: Ja. Ik denk, ook de leden zelf maken dan het decor.
2: Ja.
4: Ik denk dat wij in die vorm een amateuristische theatergroep zijn die het zo professioneel mogelijk willen maken.
1: Ja.
4: En normaal professionals, die hebben natuurlijk ongeveer 6 weken een aanloop en dan de première. Ja, wij kunnen natuurlijk niet vanwege onze banen en privéleven 6 weken lang 24/7 daarmee bezig zijn. Dus op deze manier trek je dat over die maandagen. Maar wij doen ook het decor en daar.
1: Ja, echt alles zelf.
2: En de kleding.
1: Ik weet ook nog wel een wist u datje van jaren geleden. Dan zijn die uren van de maandag bij elkaar opgeteld. En als je dat dan terugrekent naar als een professional er 6 weken mee bezig is. Dat je als je die maandagavonden bij elkaar optelt. Dat het eigenlijk nog minder is als die 6 weken.
3: Oké.
2: Ja.
1: Ja, dat is er toen een keer in. Dat hebben we echt een keer uitgerekend. En dan vergis je je eigenlijk van ja, jullie zijn ruim een jaar bezig. Ja, maar tel het even bij elkaar op en dan is het nog minder.
2: Ja.
1: En je moet natuurlijk wel thuis natuurlijk de teksten leren.
3: Ja. Ja. Thuis. En wat net al gezegd werd, dat je de tekst inspreken. Ik heb het ook ingesproken op mijn telefoon.
1: Ja.
3: Dat doe ik eigenlijk altijd. Ik spreek de tekst in van mijn tegenspelers.
1: Mm-hmm.
3: En mijn eigen tekst die moet ik dan invullen.
1: Ja.
3: Nou ja, goed, dat lukt niet altijd. Maar daardoor, maar daardoor leer je er wel heel veel van. Ja. En het is inderdaad herhalen. En ja, erin blijven stampen.
1: Ja.
3: Ik bedoel, wij zijn maar amateurs.
1: Ja,
3: we zijn geen professionals. Maar net wat net al gezegd werd, we proberen zo professioneel mogelijk te benaderen.
1: Ja.
3: En ik denk, zeker als ik om me heen kijk, dat het heel goed gaat.
1: Ik denk dat wat dat betreft Theater op het Masker echt wel bekend staat om hun professionele inslag.
3: Ja.
1: Want zelfs een souffleur is er niet. Dus als je je tekst vergeet.
2: Dan vergeet je hem ook.
1: Dan moet je het zelf uitvinden.
3: Dan moet je het zelf. En je medespelers die moeten het opvangen inderdaad. Ja. Ja, je moet elkaar er doorheen slepen.
1: Ja.
2: Nou, onze regisseur Kim zegt dan heel terecht. Luister naar elkaar.
1: Ja.
2: En praat dan verder.
1: Ja.
2: Dan komt het vanzelf goed.
1: Dan kom je er vanzelf alweer. En dan help je elkaar inderdaad.
2: Ja, precies.
1: Waar kijk je het meest naar uit, Lonneke?
2: Ik denk die allereerste zaterdagochtend, 20 juni. Als ik wakker word,
1: ja,
2: dan begint de dag. Ja.
1: Is dat dan niet rennen naar de wc?
2: Nee.
1: Nee?
3: Nou, voor mij wel.
2: Ja. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is van wat wij met z'n allen doen.
1: Mm-hmm.
2: Als je het leuk vindt, oh, ik kan niet wachten. Ja. Ik kan niet wachten.
1: Mooi.
2: Ja.
1: En Wim, waar kijk jij het meest naar uit?
3: Ja, ook inderdaad. Die 20e juni, die aanloop naar die eerste voorstelling s'avonds. Maar ja, waar Lonneke dan geen last van heeft. Ik heb dat wel. Ik loop 3 keer naar de wc. En voor de voorstelling in Nucleussen, daar zit ik met de rillen van de kou. En ik zit te geeuwen van de slaap. Dat heb ik altijd. Dat is een soort gezonde spanning.
1: Mm-hmm. Een beetje toneel plankenkorts.
3: Ja, zoiets. Nou ja, plankenkorts. Ik ben niet bang om de plank op te gaan. Dat niet.
1: Maar het is een gezonde spanning.
3: Ja, absoluut. Ja. Ja. Absoluut.
1: Waar kijk jij het meest naar uit, Sander?
4: Ja, om in die bubbel te gaan. Want zo voel het ook echt. Dat je die zaterdagochtend word je wakker en je weet, oké, ik ga nu het theater in. En zondagavond kom ik dat theater weer uit.
1: Ja.
4: En dan is het echt maar echt in die bubbel. Gewoon met mijn theaterfamilie in die bubbel te stappen. En laat ze maar zien wat we hebben voorbereid. En dan de reacties te horen.
2: En 21 juni ben ik ook jarig. Dus we gaan er een groot feest van maken.
1: Geweldig, ja, inderdaad.

0: niet te vergeten om te genieten inderdaad. Want dat is gewoon hartstikke leuk. En je staat voor zoveel mensen. Dat is toch kicken. Daar moet je niet bang voor zijn. Daar moet je van genieten.
1: Ja. Ja, want het is eigenlijk ook zo voorbij, hè?
2: Nou ja, meestal het eerste uur voor de voorstelling heb ik zoiets. Waarom deden we dit ook weer? En waarom is hier nou zo leuk aan? Ja. Maar daarna, dan gaat het eigenlijk te snel. Dan heb je alweer zoiets. Oh, we zijn er alweer.
1: Ja. Zitten er nog rituelen aan vast?
3: Toi, toi, toi.
2: Toi, toi, toi, ja.
1: Je mag geen succes wensen in theater.
0: Nee. Geen succes. Het is toi, toi, toi.
1: Toi, toi, toi.
0: Ja.
1: Nou, dan zou ik zeggen vanaf deze kant toi, toi, toi.
0: Dank.
1: Ik zal jullie zeker zien. Ik zit ergens achter de schermen of zo. Niet in de zaal deze keer. Maar dan nog zal ik er zeker van genieten. En dan krijg ik ook wel wat, denk ik, wel wat mee van... alle kriebels die er die dagen rondzweven in het theater. 20 en 21 juni, Theater de Willem. Ja, zuster, nee, zuster van Theatergroep Het Masker. Dank jullie wel.
2: Graag gedaan, jij ook bedankt.
1: Heel veel toi, toi, toi.
0: Dank je wel.

0: Nationaal. Ja, dat tonight a good night is, dat weet ik niet. Maar ik hoop wel voor theatergroep Het Masker dat 20 en 21 juni... dat het voor hun een good night is met hun voorstelling Ja, zuster, nee, zuster. Ken jij die liedjes ook nog, René?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik vind het zo gezellig.
1: En ik vond de remake ook heel leuk om te kijken. Met de kinderen ook gekeken natuurlijk. Dus,
0: ja, heerlijk, heerlijk. Ja, je hebt het dan over met Loes Luca en zo.
1: Ja, ja.
0: Ja, fantastisch. Ja, je hoort het.
1: Nou ja, ik hoor het alweer op de achtergrond. Ja. Heerlijk. Ja, nee, leuk.
0: Gewoon heerlijk om mee te zingen. En ik denk voor jong en oud.
1: Zeker.
0: Ja. Hey, ik zie. Mis ik iemand?
1: Ja, Hans op vakantie. Dus wij nemen het ervan. Volgende week weer. Ja, we hebben de deur gewoon nu open laten staan. Hè? Want ik weet niet of je het weet, maar hij klaagt gewoon iedere week dat jullie die deur open laten staan. Wij vinden dat prima. Maar Hans die. Maar het is een beetje zo van. Ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Het is gewoon gezellig.
1: Hans een dingetje.
0: Ja, gewoon gezellig. Iedereen
1: maar
0: is welkom.
1: We gaan hem vast ook missen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Als kiespijn. Nee, ja. Maar wat hebben jullie vanavond
1: nou,
0: allemaal?
1: Vorige week hadden we natuurlijk Bevrijdingsdag. En toen hebben we aandacht besteed aan de gewortelde kinderen. Die het land moesten verlaten. Dat de kerkklokken, 800 kerkklokken hadden geluid. En natuurlijk de flotilla richting Gaza. Die mensen hebben het ook niet best daar in Gaza en de Westbank en Libanon. En, nou ja, dat, dus bevrijding is nog ver weg voor sommigen.
0: Ja.
1: Nou, we komen daar even op terug. Want bij Even tot hier was er ook aandacht voor. Dus we gaan een vrouwtje horen met het nummer Iedereen ontheemt.
0: Oké.
1: Nou ja, dus toch even terugkijken naar vorige week. Ja. En verder hebben we aandacht voor de stichting Als Kanker Je Raakt.
0: Okay.
1: En een christelijke stichting. En binnenkort een benefietconcert in de Augustijnenkerk in Dordrecht.
0: Mooi.
1: Dus we gaan praten over die stichting zelf.
0: Ja.
1: En we gaan praten over het benefietconcert.
0: Mooi.
1: Waar ook nog kaarten voor zijn.
0: Kijk.
1: Dus voor Ja, zuster, nee, zuster zijn er kaarten. Maar ook voor dat concert. We gaan het ook hebben over het programma van Bibelo. We hebben nog twee dingetjes besteden. We even aandacht met nummers. En, hey. We hebben ook nieuwe muziek, hè?
0: Ja, toch wel?
1: De Stones hebben een nieuw nummer uitgebracht.
0: Dat is waar,
1: gaan we draaien.
0: Ja.
1: En we hebben ook leuk, want Paul McCartney en Ringo Starr hebben ook iets nieuws uitgebracht. Gaan we ook draaien.
0: Oké.
1: Okay. Kortom, van alles valt hier weer te beleven.
0: Oude nieuwe muziek.
1: Komt helemaal goed.
0: Ja, maar het is wel oude nieuwe muziek. Dus dat is wel
1: oude het is gewoon nieuwe muziek door oude mannen. Nieuwe muziek door oude witte mannen.
0: Ik zeg het eventjes. Ik denk, ik zeg het wat vriendelijker. Ja. Maar in ieder geval weer een vol programma.
1: Zo is het.
0: En zeker genoeg om lekker te blijven luisteren de komende 2 uur naar Praatpaal. En ik dank jullie natuurlijk naar het luisteren naar Trots op Papendrecht. En theatergroep Het Masker met Ja, zuster, nee, zuster. 20 en 21 juli in ons eigen theater De Willem. Want gisteren was het voorgevoel in De Willem. Dus ja, het hele nieuwe theaterseizoen gaat ook alweer beginnen. Heerlijk, ik hou ervan.
1: Staat online.
0: Ja, ik heb mijn kaart al besteld, joh.
1: Oh, zij alweer wel.
0: Ja, natuurlijk. Ik ben vriend van dan natuurlijk, hè. Want,
1: Zijn wij ook.
0: Ja, dan mag je al eerder bestellen. Dus helemaal gezellig. Ik hou van het theater. Ik vind het heerlijk om te doen. En ik zou in ieder geval zeggen, tot volgende week. Maar de komende 2 uur, Praatpauw.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Welleweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf in de Alblasserwaard ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Het ongeluk was op de Graafdijk West. En vanochtend was er tussen Ottoland en Goudriaan, niet ver van Molenaarsgraaf, ook al een ernstig ongeluk met een fietser. Een 16-jarige jongen werd aangereden toen hij de provinciale weg overstak. Hij raakte zwaar gewond. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holy. Daar werd op Oudjaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde volledig af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar. Hij komt uit Vlaardingen en de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand maakte. In een onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. Uit onderschepte chats die de aanleiding vormden voor het onderzoek naar de drugsbende bleek dat meerdere verdachten verantwoordelijk waren voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De man die deels heeft bekend dat hij vorig jaar in het Zuiderpark in Rotterdam een jong meisje heeft verkracht, heeft die bekentenis ingetrokken. Hij zegt nu dat hij die gedeeltelijke bekentenis aflegde omdat hij onder druk werd gezet. En daarbovenop komt dat het DNA-materiaal dat op het meisje is gevonden mogelijk niet van hem is, maar van een andere man. Hoewel er nu twijfel is of de verdachte wel de dader kan zijn, heeft de rechtbank bepaald dat hij niet wordt vrijgelaten. En dan het weer. In de loop van de avond gaat het regenen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. En het blijft morgen met hooguit 13 graden erg fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dort in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dort in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Welkom. Dit is Top 10 Uur, de praatpaal van Drechtstad FM. Met René van Engelen, Peter de Liefde, Hans Hulswit en Gerrit de Ruiter.
1: Ja, welkom luisteraars bij aflevering 296 van de praatpaal op Drechtstad FM. Peter, heb je er een beetje zin in?
2: Nou, ik zit nog even het laatste nieuws te checken en ik heb er ontzettend veel zin in.
1: Oké, nou, zo, is het dan goed nieuws of is het dan...
2: Nou, daar gaan we het nog over hebben.
1: Nou, beste luisteraars, welkom. We hebben een hoofdgast en dat is Karel van Holten van de stichting Als Kanker Je Raakt. Met hem gaan we straks in gesprek over een benefietconcert wat er aankomt en wat voor mooie dingen deze stichting allemaal doet. We hebben ook heel veel leuke nieuwe muziek. En ja, Paul McCartney en Ringo Starr, jawel, de overgebleven Beatles, hebben ook een nieuw album gemaakt. En dit nummer is een single daarvan, Home to Us.

0: Dit is De Praalpaal. Welkom bij Cake op de Week.
1: Peter, hoe was je week?
2: Ja, wel rustig. Weinig spektakel dus.
1: Oh.
2: Veel tijd gehad om lekker het nieuws te volgen. En om de ontknoping van de Eredivisie mee te maken. Want dat heeft ook altijd mijn interesse.
1: Ja, hè, ik vond het ook wel interessant.
2: Het is nog steeds spannend. Want komende zondag spelen Volendam en Telstar tegen elkaar.
1: Ja.
2: En die kunnen allebei degraderen. Dus dat is echt een wedstrijd.
1: Hey, Rotterdammer, moet je toch wel blij zijn. Alle drie de Rotterdammers zitten er gewoon in.
2: Ja, Excelsior ook in. Hè?
1: Ja.
2: De oude krantenclub heeft het weer gered. Ja. Maar wat het nieuws betreft... Ja. Het laatste nieuws dat ik net zie binnenkomen... is dat Polen erkent het EU-huwelijk LHBTI'ers.
1: Nee.
2: Dus in Polen zelf kan je niet trouwen als LHBTI'er. Maar als je in een ander land in Europa getrouwd bent... dan erkennen ze dat wel.
1: Okay.
2: Dus dat is ook weer een stap vooruit.
1: Nou,
2: over Europa gesproken... ik zag dat het vertrouwen in de politiek... is op zich nog nooit zo laag geweest. Maar dan hebben ze het over het vertrouwen, zo belangrijk... in 2025.
1: Ja.
2: En een groot deel van 2025 had natuurlijk het kabinet Schoof. Dus ik denk niet dat je dit nou al op het konto van het kabinet Jetten moet rekenen. Maar hoe dan ook. Het vertrouwen in Europa echter is enorm omhoog gegaan.
1: Kijk, nou, dat zou ook wel te maken hebben met het rare gedrag van Trump.
2: Met die geopolitieke spanningen, ja precies.
1: En Poetin.
2: Dat men zich realiseert dat we elkaar nodig hebben in Europa.
1: En ik hoop dat mensen ook realiseren dat we zuinig moeten zijn op de vrijheid die wij hebben. En
2: juist.
1: De democratie die wij hebben.
2: Juist.
1: Toch?
2: Ja.
1: Dat was vorige week over.
2: Over democratie gesproken. Ik ging ervan uit dat Hans ons wel bij zou praten over de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Maar Hans,
1: ja,
2: Hans
1: die is al weg. Ja,
2: ja, dus moeten wij het zelf...
1: Starmer staat er onder druk.
2: Moet hij blijven of moet hij weg? Wat vind jij dan?
1: Ja, weet je, wat ik gewoon heel triest vind is dat... omdat in heel Europa en de wereld zie je dat die flanken dus steeds sterker worden.
2: Ja.
1: Waardoor het redelijke midden, zeg maar... steeds onder druk staat. Dus zo'n Starmer, heb ik ook zoiets van, ja, en dat zie ik bij Merz ook, wat kan die nog goed doen?
2: Ja, en
1: dat is ook een beetje zo, toch?
2: Ja, en bovendien, het ging om lokale verkiezingen en hij is er nog maar net en hij doet ook een aantal dingen behoorlijk goed, vind ik, internationaal gezien met name. Dus,
1: maar ja, wij zijn geen Britten.
2: Nee, dat is ook zo. Overigens, ik hoorde ook dat 3 op de 10 Britten staat nog achter die Brexit.
1: Dus, ja, 3 op de 10, dus dat is heel weinig, hè?
2: Ja, dat is heel weinig. Dus er wordt al gesuggereerd dat als Starmer zijn hachje wil redden...
1: Mm-hmm.
2: dan zou hij daar een belangrijk agendapunt van kunnen maken. Hè? De terugkeer in de EU van het VK.
1: Ja, dat kan een andere Labour-leider ook natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: Dus,
2: dat is ook... Dat
1: heb je Starmer niet voor nodig.
2: Nee, maar goed, nee, dat is ook zo.
1: Nee.
2: En wat betreft het lokale nieuws. Het programma van Theater de Willem is bekendgemaakt, hè?
1: Ja.
2: En dat ziet er weer hartstikke goed uit. Kunnen we trots op zijn.
1: Mm-hmm.
2: Hoop grote artiesten zoals Tineke Schouten, Jan Dino, Guido Weijers... Francis van Broekhuizen, Ryan Pandev en good old Freek de Jonge.
1: Echt, komt hier langs?
2: Ja.
1: Zo.
2: Komt er ook weer aan.
1: Zat Maarten erbij, Maarten van Rossum?
2: Nee. Staat hier niet in het persbericht. Oh. Nee, maar dan moeten mensen eventjes het hele programma online bekijken. Dat is natuurlijk goed. En daarnaast ook heel veel nieuw talent. Ze ziet er allemaal veelbelovend uit.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Nou, dan hebben we wat om over te praten in de praatpaal. Toch?
2: Ja.
1: En het Kunstmin, heeft die al een nieuw programma?
2: Weet ik niet. Zo wel.
1: Nou.
2: Ga ik checken.
1: Nou, heel goed allemaal zeg. Nou ja, ik... Ja, het mooie weer is eventjes minder.
2: Ja.
1: Maar komt er weer aan.
2: Ja,
1: dat is ook wel gewoon positief. Hè? Ja, volgende week gaan we gewoon boven de 20. En dan gaat het buitenbad open in Papendrecht.
2: Hey.
1: En het poedelbadje, het wandtijbad, het poedelbadje in Dordt gaat ook weer open. Dat gaat nu ook, mag nu weer open.
2: Nee, jij komt uit het onderwijs. Hè?
1: Ja.
2: Heb jij er ook zo'n hekel aan als mensen zeggen hemelsvaardag? Het raakt, je hoort het nu zelfs op dat kijk, je houdt die taal veranderd.
1: Hemelvaartdag. Hemelvaart.
2: Niet hemelsvaartdag. Ja. Maar,
1: een hemelse vaartdag.
2: Ja, tegenwoordig hoor ik op het nieuws zelfs ook eerste paasdag. In plaats van eerste paasdag.
1: Ja, het is.
2: Maar ja, als iedereen, als ze zelfs op het nieuws verkeerd gaan zeggen.
1: Maar wat vind je er nou van dat ze dan vinden dat het geen paasfeest is, maar een lentefeest? En geen kerst, maar een winterfeest?
2: Ja. Oh, dat is wel een heel andere discussie.
1: Ja, toch? Ja. Nou, hebben we het andere keer.
2: Nog eens over nadenken.
1: Oké. Okay. Oh, Gerrit heeft de microfoon, jongens. Wat,
3: want ik heb ook iets voor Cake op de Week.
1: Nou, vertel.
3: Want deze week is online gegaan en overal online gezet de promo voor een nieuw televisieprogramma van RTV Papendrecht.
1: En hoe heet dat programma?
3: Dat programma heet Daar Word Ik Blij Van.
1: Kijk, en hebben we dan eindelijk eens wat positiefs?
3: En dan gaan wij een positief programma maken met alleen maar blije mensen.
1: En ik weet, de promo ziet er ook leuk uit.
3: Ja.
1: En wij gaan nu hem vooral even horen. Astrid
3: Donsjoen. Ja, dan wordt het allemaal uitgelegd.
4: Waar word jij nou gelukkig van? Dat zou ik wel eens willen weten. Want ondanks alle ellende, het geklaag en gemopper op radio en televisie, kranten en sociale media, zijn we toch ook gewoon heel vaak vrolijk, gezellig, vol humor en ja, ook gelukkig. Nederland staat niet voor niets al jarenlang in de top 10 van gelukkigste landen. Voor RTV Papendrecht ga ik een tv-programma maken waarin ik op zoek ga naar verhalen over blij worden en gelukkig zijn. Ik ga op zoek naar jouw verhaal of verhalen. Verhalen over dingen, momenten en bezigheden waar jij blij van wordt. Bijvoorbeeld over je werk of je hobby, je favoriete vakantieland, je huisdier, dat mooie muziekstuk of kunst of je passie. Of misschien wel gewoon over de mensen met wie je leuke dingen doet. Of is er iets anders waar jij een glimlach van op je gezicht krijgt en wil je je geluksmomentje delen? Dan maak je mij heel blij en misschien geef je ook andere mensen een leuk idee. Stuur een mailtje naar blij@rtvpapendrecht.nl. Dan maak ik een afspraak om te luisteren naar jouw verhaal.
3: Dus stuur een mailtje naar blij@rtvpapendrecht.nl als je wil laten weten aan ons waar je blij van wordt. En dan wordt er wellicht contact opgenomen.
1: Door Astrid?
3: Door Astrid.
1: Daar word je al blij van, toch?
3: Daar word je sowieso
1: Astrid,
3: al blij
1: daar
3: van.
1: Worden wij al blij van als jij contact opneemt met ons.
3: Zeker weten.
1: Zullen we Astrid vragen?
3: We kunnen Astrid ook een keer uitnodigen.
1: Dat lijkt me wel heel fijn.
3: Over door te babbelen, ja. Wat precies de bedoeling is en wat de mogelijkheden zijn.
1: Ik wil eigenlijk even geen gast volgende week. Maar dit lijkt me wel een heel fijne gast, Astrid.
3: Ik zou zeggen
1: Astrid, als je luistert, we gaan je bellen. Yeah. Wij gaan jou bellen.
3: Yeah.
1: Nee hoor, dat komt helemaal goed. Mooi.
3: Leuk,
1: nee, vorige week hadden we een programma in het kader van Bevrijdingsdag. En we hebben het gehad over die gewortelde kinderen. En 420 kinderen die hier toch een wortels hebben zitten en die dan weg moeten. Nou, daar hebben 800 kerkklokken voor geluid. We hadden daar twee gasten voor in het programma. Ja, het is heel moeizaam voor hen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de mensen in Gaza, op de westelijke Jordaan-oever. Die lijden onder de oorlog in Libanon. We hebben het er vorige week allemaal over gehad. En ook in Even tot hier is er aandacht voor gekomen. En werd er ook een van de jonge vrouwen, studenten, die werd geïnterviewd op de boot, op de flotilla. Hoe mooi is dat? En die moeder die zat thuis en die moeder van die, dan die studenten, die vindt dat natuurlijk toch heel pittig allemaal. En die gingen zijn hart onder de riem steken. Het was mooi om te zien. Maar ja, het ontheemde wat we tegenwoordig hebben, dat we vluchten in die extremen, in die meningen, in elkaar buitensluiten. Ja, dat is toch wel heftig. En ja, Even tot hier heeft er weer een prachtig nummer van gemaakt. En dit keer uitgevoerd door niemand minder dan Vrouwtje. Hier is ze met Iedereen Ontheemd.

0: Het is tijd voor Dordtse dingen.
1: Ja, heb jij wel eens een wasbeer gezien in Nederland, Peter?
2: Nee.
1: Het is namelijk een invasieve exoot en hij is in Dordrecht gesignaleerd, beste luisteraars. In een van die losstaten bij een supermarkt. Losstaat is dan waar die vrachtwagens leeggeladen worden. Daar was hij gevonden en hij zat daar in het plafond, zou ik maar zeggen, op het plafond. En ja, de beelden zijn op onze site natuurlijk te zien. Hè. Dan hebben we het over de site van Streekomroep 56. Kijkt u daar maar eens even, dan ziet u dat om het te moeten geloven. Een vroetende wasbeer. Dubbel W, dat is ook leuk.
2: Ja.
1: Ja, het dier lag op een paal tegen het plafond. Ja, weet je wat ze gedaan hebben? Ze hebben hem afgemaakt.
2: Dat meen je niet.
1: Ja, het is een invasieve exoot. Hoort hier niet thuis.
2: Zeg toch eens een impulsieve.
1: Invasieve exoot.
2: Een invasieve. Die heeft, ja, oké. Okay.
1: Ja. En ik vind het jammer dat we nu niet vandaag...
2: Binnen een gedrongen exoot.
1: Ja, een tijdje terug hadden we twee mensen van de Partij voor de Dieren hier aan tafel zitten. Dus ik heb nog geen reactie van hen gelezen in ieder geval. Ja, het zijn keuzes, zullen we zeggen.
2: Ja.
1: Ja, je ziet wat er gebeurt.
2: De wasbeer is niet meer, ja.
1: Nee,
2: we zitten er flauw.
1: Meer, nee. Nou, we weten ook allemaal, verpleegkundigen die hebben het net als de politie en de brandweer niet altijd even makkelijk. Dat gebeurt wel, dat er natuurlijk van alles naar hun hoofd gegooid wordt, figuurlijk, maar soms ook letterlijk. Maar in het Albert Schweitzer ziekenhuis worden de verpleegkundigen nu in de schijnwerpers gezet. En dat om de bewustwording meer te kweken bij het publiek. Een expositie. En het dinsdagochtend, oftewel vandaag, is dat geopend. En waarom vandaag? Vandaag is namelijk 12 mei de dag van de zorg. Niet verrassend dus dat verpleegkundigen van het ziekenhuis de hoofdrol spelen in die expositie. Ik vind het super dat er aan alle harde werkers aandacht wordt besteed, zegt verpleegkundige Rowan van Gerven. Maar al die aandacht is niet helemaal voor mij weggelegd, geeft ze glimlachend toe. Om 10:00 mocht zij samen met 5 andere verpleegkundigen de expositie openen. En de tentoonstelling bestaat uit 10 persoonlijke verhalen van verpleegkundigen. Met deze expositie laten we zien hoe mooi, veelzijdig en waardevol het vak van verpleegkundigen is, vertelt bestuursvoorzitter Nicole Stolk tijdens de opening. Dus ik zou zeggen, beste luisteraars, het kijken waard in het Albert Schweitzer ziekenhuis. U kunt daar gewoon binnenlopen. Ja, en dan weten we allemaal wel, in onze mooie stad, daar meren ook wel eens cruiseschepen aan. Hè? Ja, op die mooie historische plekken. Ik heb niet vernomen dat het met een of andere ziekte is die zich kan verspreiden. Maar er is wel wat anders gebeurd vandaag. Er is namelijk een cruiseschip wat water heeft gemaakt. Oftewel lek. Hè? Dat heet dan lek. De hulpdiensten zijn vanmiddag om precies te zijn, massaal opgeroepen voor een cruiseschip dat water maakte. Ter plekke viel de situatie langs de Dordtse Merwekade mee. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is het instromende water beperkt gebleven. Nou, dat is dan weer gelukkig. Het is niet gezonken. Dat is toch prettig, hè? Nou. Goed, tot zover de Dordtse dingen. Die daar spelen is nog veel meer nieuws. Maar we beperken ons maar altijd. We moeten een keuze maken, toch, Peter?
2: Ja, sowieso.
1: De Stones, die hadden wel een hele uitgekiende marketingstrategie om hun nieuwe album aan te kondigen. Hè?
2: Wat was dat ook alweer?
1: Nou, ze hebben heel geheimzinnig gedaan. Dan hier en daar wat droppen, daar wat droppen. En dan kon je via allerlei codes en toestanden kon je toch nog al een vinyl-exemplaar ergens kopen.
2: Oh ja, dat heb ik gehoord.
1: Dat is allemaal wat.
2: Ja.
1: Maar goed.
2: Maar is het ook wat?
1: Nou, ik zou zeggen, beste luisteraars, oordeel zelf. Want we hebben het nieuwe nummer...
3: Ik neem aan dat ze dat allemaal niet zelf op touw hebben gezet.
1: Nee, natuurlijk niet. Er zijn allemaal mensen om me heen.
3: Ik heb het idee dat ze dat zelf hebben over nagedacht van... Waar zijn ze nou weer mee bezig?
1: Dat weet ik niet, want ik ken de Stones niet persoonlijk natuurlijk.
2: Maar komt er een punt, René, dat je als je die... Want ik zag ze even op televisie verschijnen. En dan met name Ron Wood en Mick Jagger en Keith Richards. Komt er een punt dat je denkt van...
1: Nou, kijk,
2: doe maar, toch maar niet meer doen.
1: Nou, kijk, Bill Wyman heeft ooit gezegd, hè, de voormalige bassist van Ik stop ermee.
2: Ja.
1: Die heeft nog wel muziek gemaakt, maar dan op persoonlijke titel, zullen we zeggen. Ja, ze hebben natuurlijk de drummer al, Charlie Watts is natuurlijk al niet meer onder ons.
2: Ja,
1: kijk, ik denk, nou ja, weet je, als je er lol in hebt en het klinkt nog lekker, gewoon doen. Maar ja, ze hebben vorig jaar ook iets moeten uitstellen, omdat een van hen een bejaardengebrek had. Ja, ja, dat hoort er dan bij, toch ook?
2: Ja, nee, ik las pas geleden dat er iets afgelast was omdat Keith Richards een medisch probleem had. Toen dacht ik, toch. Ik dacht namelijk dat hij onsterfelijk was en dat hij dat soort dingen niet had.
1: Er gaan ook altijd leuke grappen over rond.
2: Ja, precies. Ja.
3: Maar gaan ze ook weer toeren? Of?
1: Vast
2: nee.
1: Wel.
2: Nee. Ze hebben gezegd dat ze niet meer gaan toeren.
1: Nou, kan me ook wel voorstellen als je 80 bent geweest.
2: Ja.
1: Nou ja, mijn vader is ook 80 geweest. Maar
2: wat is jouw favoriete Stones nummer?
3: Ja, maar jouw vader zou nog wel kunnen toeren, denk ik.
1: Ja, jij vraagt nu, stel je ineens een vraag die... nou, kijk, ik vind... Er zijn twee nummers die ik... er zijn meerdere nummers die ik heel erg waardeer. Emotional Rescue vind ik een heel mooi nummer.
2: Oh ja.
1: En Miss You ook, want de falsetstem vind ik wel aardig. Maar de nummers die wel indruk maken qua tekst... de ene is You Can't Always Get What You Want. Die boodschap vind ik natuurlijk wel interessant en wat ze daar zingen. Maar ik vind ook Sympathy for the Devil heel interessant. Om als je die tekst leest en luistert... dan, ja, dat vind ik toch ook wel. Ik heb Jagger daar ook wel eens over gehoord. Hij is daarover geïnterviewd. Over de betekenis van dat lied. En ja, als je dat dan ziet, dan het kwaad zit er ook ergens. En speelt ook een rol in het leven, zeg maar. En beseffen wij wel wat het goede is als we het kwaad niet kennen.
2: Oh ja.
1: Zeg maar. En dat is dan wel vanuit die rol, hè, van de duivel natuurlijk gezongen. Zonder dat hij zegt dat hij de duivel is. Dat is dan, nou ja. Dat is een van de weinige Stones nummers waarbij ze zo heel expliciet een thema aansnijden. Wat niet over liefde of weet ik voor wat gaat. Bijzonder. Maar goed, dat is een heel ander nummer dan dit wat we gaan draaien. Want ze hebben er wel een nieuw nummer alvast uitgebracht. En dat heet In the Stars. In de zin van It is written in the stars. Oordeelt u zelf, The Rolling Stones still going strong.

0: Peter?
1: Ja.
0: Ja. Oké. Okay.
1: 7,5.
0: Gerrit?
2: Ik heb nooit zo van dat hele harde rock. Ik heb meer episch, hè, ben ik. Hè?
0: Ja, nou dan.
1: Als je al heel hard vindt.
2: Als hier nou iemand een epische versie van maakt, dan.
3: Ja, dat kan wel.
0: Aangeschoven is Karel van Holten van de Stichting Als Kanker Je Raakt. Ja, toch maar even aan jou, Karel, voordat ik vraag je voor te. Wat vond jij van dit Stones nummer?
4: Nou, ik ben niet zo Stones.
0: Oh, kijk.
4: Nee. Okay. Ik zit in een ander genre.
0: Kijk, nou, daar gaan we straks ook dingen over horen, denk ik zomaar. Tenminste, ik denk dat het jouw genre is. Zou jij jezelf kunnen voorstellen aan onze gasten, aan onze luisteraars?
4: Jazeker. Nou, mijn naam is al even genoemd. Ik ben Karel van Holten. Ik kom uit Middelharnis.
0: Ah.
4: Sommersdijk, om precies te zijn.
0: Nou, mij wel bekend. Is mij wel bekend.
4: Wel bekend. Kijk aan. Niet Zeeland, hè?
0: Nee, dat ik weet precies waar het ligt. Want,
4: geen Zeeland, hè? Dat zeggen mensen nog alles.
0: De vriendin van mijn vader heeft lang in Middelharnis gewoond. En mijn ouders hebben daar ook een caravan gehad. En daarna is zij verhuisd naar Sommelsdijk. En nu sinds kort is zij verhuisd, die vriendin van mijn vader, naar Barneveld. Dus dat is helemaal uit de lijn. Maar goed, maar op zich, Middelharnis is wel degelijk bekend. Ja.
4: Ja, nee, nou ben ik geen autochtone vlakkeenaar, maar daar moet je niet tegen zeggen dat het bij Zeeland hoort. Want
0: helemaal niet
4: goed natuurlijk.
0: Nee, en je hebt daar ook het Holt.
4: Ja, het hot. Ja, inderdaad, het hot, ja. Nou, ik kom dus uit Sommersdijk en ik ben sinds een drietal jaar lid van het bestuur, secretaris van de Stichting Als Kanker Je Raakt. En ik ben gevraagd door een vriend, die was ook gevraagd. En die zei van, nou, ik doe het alleen als Karel meedoet. En ik zei van, nou, ik doe het alleen als jij meedoet. Ah. Dus dat was een beetje. Ja, er was een nieuwe impuls nodig. En de manager van die stichting, Mariska, die had ons benaderd. En wij zijn daar samen ingestapt om, ja, zeg maar, een stuk visie te ontwikkelen. En de stichting wat meer op de kaart te zetten, laat ik het zo zeggen. Want.
0: Ja, wat doet de stichting?
4: Ja, precies. Want de stichting is heel onbekend, terwijl we geweldig werk doen. De stichting Als Kanker Je Raakt is trouwens opgericht door Arie van der Veer. Destijds,
0: dat is een bekende naam, hè?
4: Dat is een bekende naam. Directeur of voorzitter van de Evangelische Omroep. Toen hij in 2011 kanker kreeg. Samen met Rita Renema hebben ze die stichting opgericht. Overigens is Arie van der Veer 2 jaar geleden, denk ik, overleden inmiddels. Dus de stichting bestaat sinds 2011. Dus dat is inmiddels zo 15 jaar. Zo. En wat we nodig hebben, dat is een stuk bekendheid. Maar wat we doen, wij richten ons op, dat zegt de naam van de stichting al, wij richten ons op iedereen die door kanker geraakt wordt. Dat betekent mensen die zelf kanker krijgen. Maar ook mensen, naasten van mensen die kanker krijgen. In Nederland zijn er heel veel organisaties en stichtingen die zich bezighouden met kanker. Aan de ene kant wetenschappelijk de geld onderzoek, ophalen we voor wetenschappelijk onderzoek natuurlijk. En praatgroepen, die zijn er ook wel. Organisaties die zich daarmee bezighouden. Maar het unieke van onze stichting is dat wij het vanuit een christelijke identiteit doen.
0: Aha.
4: Dus dat betekent dat zeg maar de Bijbel, Gods woord, is het uitgangspunt voor ons handelen en denken en doen en beleid maken.
0: En dan heb ik gelijk een vraag die in mij opkomt.
4: Ja.
0: Het is bij jullie denk ik niet zo dat jullie zeggen van, nou, geloof maar in God, dan word je beter. Die medicijnen heb je niet nodig. Luisteraars hebben die dat misschien denken, dan moet ik me gelijk even van tafel, toch?
4: In theologisch Nederland, laat ik het dan zo even zeggen, dan spreek je over het punt gebedsgenezing of bovennatuurlijke genezing. Wij hebben daar bewust geen mening over, laat ik zo zeggen. Dat is geen terrein waar wij ons op begeven. En als die vraag ook in groepen of bij presentaties of bij lezingen zeg maar naar boven komt, dan hebben wij daar geen mening over. Wij staan daar neutraal in, laat ik het zo maar zeggen.
0: Het geloof als steun.
4: Ja, precies. Het credo van de stichting is dat wij kunnen de omstandigheden niet veranderen, maar wel de kijkrichting. En dat is enorm belangrijk. En, wij handelen vanuit de liefde van God. Laat ik het zo zeggen, voor de medemens. Dat betekent dat ons publiek zijn niet alleen christenen. Uiteraard niet. Maar wij als bestuur en de missie van de stichting is wel heel duidelijk vanuit christelijk perspectief. En vanuit de Bijbelse boodschap van Christus. Ja.
0: Ja, en jullie noemen jezelf, of jullie zeggen eigenlijk van, we willen graag een warme schuilplaats zijn voor die mensen.
4: Ja, dat is het. Het woord schuilplaats zie je regelmatig terugkomen in uitingen van ons. Ook een beetje in het logo, dat de paraplu zit daarin.
0: Ja. Ja.
4: Nou, onder de paraplu schuil je als het regent, zeg maar. Dan blijf je een beetje droog. Dat komt daar allemaal wel mee samen. Maar wij doen in feite drie dingen. Die hebben we samengevat als missie. Dat is dat wij willen mensen ontmoeten in hun verdriet. We willen mensen ondersteunen bij levensvragen. En we willen mensen omgeven met aandacht. Dat zijn eigenlijk dus ontmoeten, ondersteunen en omgeven. Dat zijn eigenlijk de drie O's die centraal staan in onze missie.
0: Dan laten we die eerste dus eerst even uit. We lopen ze altijd hier gewoon even langs.
4: Ja.
0: En de eerste is het ontmoeten in hun verdriet.
4: Ja, wij
0: dan
4: willen.
0: Dan hou je dus niet afzijdig.
4: Wat zeg je?
0: Dan hou je dus niet afzijdig.
4: Nee, zeker niet.
0: Het staat
4: zeker
0: tegenovergestelde van afstand.
4: Ja, ja. Ja, nee, dat klopt. Dus dat betekent dat iedereen die geraakt wordt door kanker kan bij ons terecht. En dat betekent dat wij, we praten toch wel over een 30-tal vrijwilligers. Het is overigens een landelijke stichting, maar ik moet wel zeggen, de hoofdactiviteiten vinden toch wel hier in de Randstad plaats, hoor. Dat wel. Maar dat betekent dat iemand kan contact opnemen en die wordt dan gekoppeld aan een vrijwilliger die met zo iemand in gesprek gaat, oploopt, waar behoefte aan is bij de persoon. Dus dat verstaan we dus ontmoeten in het verdriet. En dat betekent ook dat veel vrijwilligers zelf geraakt zijn door kanker. Of kanker gehad hebben, of nog kanker hebben, of in ieder geval iemand verloren zijn aan kanker, een naaste verloren zijn. Dus
0: Dan begrijp je de diepte van wat
4: precies,
0: die ander voelt beter, denk ik.
4: Precies, ja. Precies. Dus het zijn allemaal mensen die door een bepaald traject gegaan zijn, laat ik het zo maar even zeggen.
0: Ja.
4: Dus dat is. En dat kan op verschillende manieren. Ontmoeten kan zijn met themadagen, dat doen we ook. Thema dagdelen rondom een bepaald thema. We hebben zelf een spel wat er gespeeld wordt, een levensspel. Ja. Maar er zijn ook professionals die een inleiding houden, rouwdeskundigen of mensen uit de oncologie, of in ieder geval professionals die dan een groep meenemen en een dagdeel of soms een hele dag bij elkaar zijn om te praten over datgene wat die groep op dat moment kenmerkt.
0: Ja, en dat allemaal zeggen. In het kader van die ontmoeting.
4: Ja.
0: We gaan even een stukje muziek luisteren, want we gaan het straks over hebben. Er is ook er zijn ook regelmatig benefietconcerten om geld op te halen.
4: Zeker.
0: Daar gaan we het straks over hebben. 23 mei verklap ik alvast in de Augustijnenkerk in Dordrecht. Een van de optredende ensembles is het Close Singers Ensemble. Zijn hier ook een keer te gast geweest. Twee keer zelfs. Ja, zo was het. Samen met Dagmar van Wijngaarden op een prachtig snaarinstrument. En zij zingen De Rots van Mijn Bestaan.

0: mooi, hè?
1: Prachtig.
0: Ja, het is, het is een voorproefje, beste luisteraars. Want het andere koor wat zingt, zingt ook zo mooi. En nou ja, kom naar de Augustijnenkerk.
1: Komt
0: 23 mei. Ja, komt allen.
1: Allen. Ja.
0: Ja, als kanker je raakt, een stichting die een warme schuilplaats wil bieden voor mensen vanuit de christelijke identiteit werkt. Mm-hmm. We hadden het over drie O's. We hebben de ontmoeting net gehoord. En de tweede O.
2: De tweede O is ondersteunen bij levensvragen. Dat is, kijk, we weten allemaal dat als je mensen hoort die door kanker geraakt worden, die de diagnose kanker krijgen. Overigens in 2025 135.000 mensen in Nederland. Zo. Ja. Per jaar. En dat aantal is sterk groeiende in verband met het vergrijzen van de bevolking. Dan hoor je van mensen van ja, mijn wereld stortte in. Of het leek wel of het kleed onder me weggetrokken werd. Of dat soort dingen. Ik heb dat zelf overigens ook meegemaakt. En dat betekent dat er direct bij zo'n diagnose komt er een stuk. Komen er een heleboel vragen. Zo moet ik het zeggen. Komen er een heleboel vragen. Ja. Sowieso over de ziekte natuurlijk. En over het verloop en de kansen en de behandeling en al dat soort dingen. Maar een van de vragen die ook naar boven komt is zingeving. Waarom?
0: Ja.
2: Waarom? Zeker als mensen jong
0: waarom
2: zijn.
0: Ik?
2: Hè? En waarom ik? Ja.
0: Ja.
2: Ja. En wat heeft dit te betekenen? En dat betekent dat.
0: Worden dan jullie vrijwilligers dan ook bijvoorbeeld geconfronteerd met vragen als van, is dit de straf van God?
2: Jazeker.
0: Ja,
2: ja,
0: dat lijkt me moeilijk om daarop te antwoorden. Voor mij is dat dan niet zo. Hè?
2: Nee.
0: Maar dat, dat kan bij mensen natuurlijk verschillen.
2: Ja, zeker. Zeker. Ja. En het mooie van de stichting is dat ook mensen die niet opgegroeid zijn met christelijk geloof, ook met, met die zingevingsvraag van waarom en oneindigheid. Want daar praat je in feite over. Hè?
0: Ja.
2: Want moet ik nog even vertellen, dat kanker is natuurlijk een hele bijzondere ziekte. Het is een levende ziekte. Hè? Je sterft er wel aan, maar kanker is een levende ziekte. Hij vermenigvuldigt zich. En dat maakt kanker anders dan alle andere ziekten. Laat ik het zo maar zeggen. Dan sterven dingen af. En dat is uiteindelijk is het ook wel een stervensproces vaak bij kanker. Maar het is een levende ziekte. Hij vermenigvuldigt, het leeft. En dat betekent dat, zeg maar, met name als je door kanker geraakt wordt, hoe dan ook, of dat het ernaast is of dat je dat zelf bent, er komt in één klap een grote brok onzekerheid in je leven. Nou, en dat leidt vaak tot zingevingsvragen. Wat nu?
0: Ja.
2: Hoe lang heb ik nog? En daarna? En
0: ja.
2: Ja, en wij willen daarvoor zijn. Wij willen, zeg maar, naast mensen gaan staan en helpen om proberen dat pad, die zoektocht naar die levensvraag of die zingevingsvraag, om dat daarbij te helpen en te begeleiden. En is het echt niet zo dat wij, zeg maar, iemand het evangelie door zijn strot duwen? Helemaal niet. Maar wij willen wel graag

0: Nou, altijd. Ik las vanmorgen toevallig nog een interview met Jan Rotmans, die hoogleraar, die Rotterdammer. En die zegt van ja, je leert te genieten van de kleine dingen. Hij zegt, de hand vasthouden van mijn kleindochter is al iets heel bijzonders, weet je wel. Ja. Dus dat is, dat heb ik zelf ook ervaren. Dat is, je gaat de kleine dingen waar een ander, waar alles goed gaat, laat ik het zo maar even zeggen, aan voorbij loopt, die ga je waarderen. Kijk, ik zeg wel eens, mensen die gezond zijn, hebben zoveel wensen en zoveel plannen. En mensen die ziek zijn, die hebben nog maar één wens. En dat is beter worden.
1: Ja. Ja.
0: En dat is niet,
1: ja, dat is al een heel verschil natuurlijk.
0: Ja, dat is een gigaverschil.
1: Ja, en dan pas kun je door met een plan maken.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Hey,
0: ja.
1: Die ondersteuning, dat doen jullie ook door een zogenaamd hulp- en troostboek. Dat geven jullie dus ook uit.
0: Ja.
1: En dat,
0: we hebben inmiddels meerdere boeken uitgegeven. Ja. En er staan gedichten in, daar staan ervaringsverhalen in, daar staan gebeden in, daar staan eigenlijk allerlei verhalen in om mensen op te beuren, te bemoedigen. Ja. Ook door ervaringsdeskundigen uiteraard, want die weten waar je doorheen gaat. Want het is, bij ons is dat eigenlijk wel noodzakelijk. Ja, ook als bestuursleden, zeg maar, is het toch wel, laat ik het zo zeggen, heel plezierig. Dat klinkt misschien raar in dit kader, maar dat je zelf, zeg maar, door het traject heen gegaan bent.
1: We gaan na het journaal, dat is zo meteen al om 9 uur, praten we verder over de derde oog, want die is er ook nog.
0: Ja.
1: En het mooie concert wat er aankomt. We gaan eerst luisteren naar de Ladies of Angletyne. En zij zingen Even When He Is Silent. En daarna gaan we naar de column van Peter.

0: de praattaal van Trechtstad FM. Tijd voor Peter in de Eter.
1: Goed nieuws. Ik vroeg me laatst af of ik misschien anders met het nieuws om moet gaan. Misschien moet ik de tijd per dag dat ik ervoor opensta meer doseren. Gewoon accepteren dat een deel van de dag nou eenmaal minder leuk is, zoals werken wel eens een tijdje minder leuk is dan vrije tijd. Een 2-urige nieuwsdag voor mezelf invoeren. Wellicht zou ik er dan minder chagrijnig van worden. Helaas heb ik dat een paar dagen geprobeerd, maar het werkte niet.

0: Andere nieuwsbronnen gebruiken hielp ook niet. Zelfs van het onlangs met een ere zilveren Nipkoff-schijf bekroonde jeugdjournaal werd ik niet vrolijk. Ik besloot uit wanhoop om het over een andere boeg te gooien. Ik zou voortaan op een andere manier naar het nieuws gaan kijken. Het resultaat was verbluffend. Ik neem u mee langs een handvol nieuwsitems die ik met mijn nieuwe bril heb bezien. Het Hantavirus. Geweldig dat men zo snel heeft kunnen vaststellen om wat voor virus het gaat en dat men weet dat de gevaren voor het ontwrichten van de samenleving veel kleiner zijn dan bij corona. Chapeau. Oekraïne. Wat prachtig dat dit dappere volk opnieuw bewijst dat je een oorlog niet kunt winnen door meer bommen te gooien. Langzaamaan lijkt men zelfs in Rusland te beseffen dat dat niet werkt, omdat de tegenstander alleen maar nog bozer, nog meer opofferingsbereid en nog gemotiveerder wordt. En Poetin schijnt intern onder vuur te liggen. Trump. Eindelijk durven Europese leiders zich openlijk tegen de Amerikaanse president te keren en raakt Europa er serieus van doordrongen dat ze in de toekomst zelf hun militaire broek op moeten kunnen houden. Iran. Nu ga ik erg ver, maar ik zeg het toch. Misschien begint het door de opstelling van Iran te dagen dat er, als we toestaan dat een aantal mogendheden kernwapens bezitten, het niet heel raar is dat een aantal andere mogendheden dat ook willen. Zo, eerlijk zeggen mensen, hoeveel keer heeft u tijdens deze column gedacht dat er een cynische wending zou komen? Geeft niet hoor, het is misschien wennen, deze manier van kijken. Ik heb een paar foefjes bedacht die u zou kunnen helpen om de nieuwe tactiek onder de knie te krijgen. 1. Vraag je even af hoe men 100 jaar geleden met het probleem was omgegaan. En 2. Bedenk dat als 1% van de mensen ergens last van heeft, 99% dat niet heeft. Alles komt goed.
1: Ja. Het ding klapt weer uit.
2: Er klapt iets uit hier, want we gingen een leuk nummertje horen. En dat is Don't Worry Be Happy. Kan ik ondertussen zeggen dat u niet net het nummer hoorde wat ik aankondigde, maar het nummer Remember van hetzelfde koor Ladies of Englandtine. En het andere nummer, dat gaat u straks in het tweede uur horen. Zo was dat. En wat een mooie column, Peter.
0: Dankjewel, René.
2: We gaan anders kijken naar het nieuws. Goeie tips van jou. En dan willen we natuurlijk nu Bobby McFerrin horen.
0: Ja, zou Gerrit zou het hem lukken? Kijk, ja. Het past natuurlijk niet bij de column dat dit nu verkeerd gaat, maar...
2: Draai jij dit nu eens even om en in positieve zin?
0: Nou ja, het voordeel is dat wij er nu over kunnen praten al. Anders was het alweer weg.
2: Ja,
0: dat is wel weer positief.
2: Don't worry, be happy, zou ik zeggen.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Ja.
0: Ja. En
2: hoe kijken we dan tegen de wasbeer aan? Die invasieve exotische nu toch hebben.
0: Nou, er is wel weer daardoor, door dit incident is er weer aandacht geweest voor de wasbeer. Dat was een tijd geleden.
2: Ja, dat is zo inderdaad. En dat cruiseschip is een makkie dan om dat positief te draaien, wat water maakte.
0: Ja.
2: Want gewoon, dat viel hartstikke mee.
0: Ja.
2: Nou, dat is al bij
0: ik vind overigens, de uitdrukking water maken, toen ik hem hoorde, dacht ik, volgens mij weet niet iedere jongeling, kent niet iedere jongeling die uitdrukking. Of zie ik dat verkeerd. Water maken. Dat is eigenlijk een rare uitdrukking.
2: Ja, zinken. Water maken is gewoon dat er water naar binnen komt.
0: Nee, zinken is dat je dus het gevolg van water maken. Ja. Maar water maken is dat er water binnen het schip inloopt.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, dat is waar.
0: Ja.
2: Ja. Je hebt helemaal gelijk.
0: Typische uitdrukking, toch?
2: Zeer typische uitdrukking.
0: Water maken.
2: Ja, een echte Nederlandse uitdrukking ook. Want ik weet niet of die, volgens mij in het Engels is, heb je hem niet zo.
0: Ja, nee, Hans niet. Dan zou het wel een Hans kunnen making water. Ja.
2: Ik heb wel, dit is a hole in my bucket.
0: Oh ja.
2: Dat is maar goed. Nou, we kijken nu even naar onze technicus. Want die heeft allerlei uitdagingen nu waar hij voor staat. En dat is zo vervelend voor ons, Peter, want wij kunnen hem niet helpen. Ja, wij zitten de tijd
0: of vol. Wordt hij zo meteen gewoon gered door de gong van het nieuws?
2: Dat weet ik eigenlijk niet, want ik weet helemaal niet wat hem overkomt nu. Dus, maar hij blijft wel rustig. Dat vinden wij fijn. Hè? Zo kennen we Gerrit. Ja, hey, ik ga even vertellen wat wij in tweede uur gaan doen, beste luisteraars. Want dan bent u daar ook in meegenomen. Wij gaan dan door met ons interview. En dan hebben we het verder over de stichting Als Kanker Je Raakt. En over het concert wat er gaat komen in de Augustijnenkerk in Dordrecht op zaterdag 23 mei 's avonds. En er zijn kaarten voor. En als u naar de site gaat van Als Kanker Je Raakt, dan kunt u daar ook vinden hoe u de kaart kunt bestellen. Maar dat gaan we in de tweede uur ook nog een keer goed vertellen. We gaan het in de tweede uur ook hebben over een aantal voorstellingen, een aantal concerten die er komen in Bibelo. En ik weet niet of jij dat weet, maar jij kent natuurlijk Tom Jones, Peter.
0: Ja, dat is die zanger die onbekend stond dat ze het vrouwelijke deel van zijn publiek, en dat was het merendeel volgens mij, hem bekogelde met hun ondergoed.
2: Met slipjes.
0: Toch?
2: Ja.
0: Ja.
2: Hey.
0: En hij heeft ook nog een prachtige versie gemaakt van dat You Can Leave Your Head On. Van,
2: ja, maar dit is een cliffhanger, want hij heeft ook een heel mooi nummer van George Baker heeft hij gecoverd. Komt straks. Maar ik hoor hem al. Hoor je hem ook? Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Tot in het tweede uur.

0: van 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Wellenweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan het weer. In de loop van de avond regen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het blijft morgen met hooguit 13 graden, fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sports. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sports. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.

0: politiek en humor. Actueel, lokaal nieuws. Filosofie en levensbeschouwing. Boeiende gesprekken. En heel veel muziek. Welkom. Dit is Top 10 Uur, de praatpaal van Drechtstad FM. Met René van Engelen, Peter de Liefde, Hans Hulswit en Gerrit de Ruiter.
1: Ja, beste luisteraars, welkom terug bij aflevering 296 van de Praatpaal op Drechtstad FM. En ja, ik begreep net van onze technicus, en ik wist dat inderdaad, dat ook in het vorige programma was er hetzelfde technische euvel. Maar het is weer verholpen en dat is prettig. Maar het wordt wel een beetje spannend. Ik kijk even naar Gerrit aan het eind van dit uur zeker. Ja, dat tijdens onze nazit. Maar ja, het ergste wat ons kan overkomen is dat we het bedje eronder niet horen. Wij kunnen wel gewoon doorkletsen, toch, Gerrit? Ja, ik knik van ja. We gaan het zien, beste luisteraars. We hopen dat dat allemaal goed komt. We gaan straks verder over de stichting Als Kanker Je Raakt. En het benefietconcert wat er aankomt. Maar eerst Black Lilies, het nieuwe nummer van Parov Stellar.

0: Zo. Ik word altijd weer vrolijk als ik een nieuw nummer hoor van Pair of Stellar. Want hij weet altijd zo te maken dat je dat blije... Ja, Gay Twenties werd het genoemd van de vorige eeuw.
1: Ja, hoe heet ze? Carol Emerald doet dat ook volgens
0: ja,
1: mij.
0: Carol Emerald, ja. En hij doet dat dan meer als een beetje DJ-achtige... En altijd een goede zangeres erbij of een goede zanger. En dan krijg je weer een mooi nummer. En ook heel dansbaar. Ja, nog steeds de gast bij ons, Karel van Holten. Van de stichting Als Kanker Je Raakt. Ja, wat eigenlijk tijdens de muziek over van... iedereen heeft wel zijn eigen verhalen. Hè. Wij gaan hier niet onze verhalen delen nu, want zo'n programma is dat nou ook weer niet. Soms wel trouwens hoor, maar daar gaat het nu even niet over. Maar eigenlijk is het toch ook iets wat zoveel mensen raakt. En je zei net even tijdens de muziek, ja, 1 op de 2 is de verwachting. Worden er zo mee, krijgen het eigenlijk.
2: Dat is in de zeer nabije toekomst. 1 op de 2, ja, 50% van de mensen. En 135.000, zeg maar, in 2025. En dat groeit heel snel naar 150.000 diagnoses kanker per jaar in Nederland. En dat heeft ook te maken met de vergrijzing natuurlijk. Hè. Mm. Wel.
0: Ja, ja, ja. Dat is logisch. Ja. En we weten ook natuurlijk een groot deel van die kankers zijn beter behandelbaar. Je kan genezen, chronisch. Ja. Maar we weten ook, een deel is ook giftig, zou je haast kunnen zeggen. Je overlijdt eraan. Ja, ja, dus dat is.
2: En met name het hele proces, waar dat we het ook even over hadden. Het hele proces van onzekerheid, scans. Eens kanker is altijd kanker.
0: Je blijft onzeker.
2: Ja, altijd.
0: Kan terugkomen.
2: Altijd weer. Want je lichaam heeft dat defect dan.
0: Ja.
2: En dat niet alleen. Maar je hebt niet alleen kanker, maar het hele gezin. Of de familie heeft de kanker, laat ik het zo even zeggen.
0: Ja.
2: Want die moeten allemaal noodgedwongen meeleven met die onzekerheid. En wanneer is de scan weer? En wat was de uitslag? En dan maakt het in feite niet zoveel uit hoe lang het al geleden was dat het gediagnosticeerd is. Maar ja, die spanning steeds weer. En
0: het
2: dat
0: blijft.
2: Dat blijft.
0: We hadden het over 3 O's die bij jullie heel belangrijk zijn in de stichting. Mm-hmm. De 2 gehad.
2: Ja.
0: De 3e O.
2: De 3e O is van omgeven met aandacht. En wij geven dat handen en voeten door een programma wat we ontwikkeld hebben voor kerken en gemeentes. En in feite voor pastorale teams. Om die toe te rusten als zij te maken krijgen met mensen in de gemeente die door kanker geraakt worden. Nu zou je je af kunnen vragen, is dat dan iets specifiek voor kanker? Ja. Mensen worden getroffen door ziekte, laat ik het zo zeggen. En toch, we hebben het er al even over, zeg maar, die onzekerheid waar mensen in terechtkomen, die angst, die scans, het patroon. Dat vraagt toch wel eigenlijk een stukje deskundigheid, laat ik het zo maar even zeggen.
0: En eigenlijk zijn jullie dan ook een stichting die ook dat geloof en de geloofsvragen niet uit de weg gaan, maar juist integreren in wat jullie adviseren aan die kerken.
2: Zeker, ja. Ja, ja, dus nog een keer, het motto van de stichting is, wij kunnen de omstandigheden niet veranderen, maar we kunnen wel de kijkrichting, mensen helpen, een andere kijkrichting. Ik zeg wel eens tegen mensen, het zou fijn zijn als er een goede uitkomst is, maar als die er niet is, is het ook wel fantastisch als je uitzicht hebt.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Ja, en dat is een boodschap van hoop. Ja. Maar goed, wat wij doen op basis van de ervaring die we hebben, en overigens zijn er aan de stichting diverse deskundigen verbonden. Dan gaat het over rouwverwerking, dan gaat het over oncologie, dan gaat het over mensen die een medische achtergrond hebben, mensen die meer in de counseling zitten, in de begeleiding. Daar hebben we dat programma mee opgezet. En dat geven we dus aan pastorale teams of aan kerkraden. En dat betekent dat we mensen zeg maar meenemen in het proces van mensen die getroffen worden door kanker en hoe daarmee om te gaan. Want er wordt ook nog wel eens wat fouten ingemaakt, laat ik het zo maar even zeggen. Ja.
0: Nou, en ik sprak laatst een theologe, het is een vrouw. Ze werkt in het Albert Schweitzer hier in Dordrecht. Mm-hmm. Beste luisteraars. En Zij begeleidt ook trajecten waarbij, ook trajecten met kanker, waar ook euthanasie een rol in speelt. Mm-hmm. Ik hoorde haar, hè, en luisteraars moeten niet oordelen, want dat is niet. Ik vond het zo mooi hoe kwetsbaar zij daarmee omgaat, hoe breekbaar. Want dit zijn natuurlijk lastige gebieden die volgens mij wel langskomen, hè? Dus ook mensen van een kerk, ook pastoraal medewerkers, worden ermee geconfronteerd. Zeker, dat ze zeker. Zelf misschien vinden dat euthanasie niet kan. Maar dan een kerk, ja. Iemand uit de kerk hebben die daarover wil praten.
2: Ja, klopt.
0: Dat zijn toch moeilijke dingen.
2: Dat zijn lastige dingen.
0: En dat zijn wel zaken waar jullie dus de mensen in begeleiden, van hoe kan je daarmee omgaan?
2: Ja, nou, wij instrueren dus de pastorale teams, zeg maar. Daar hebben we een plan voor gemaakt en een presentatie. En dat betekent dat we een gemeente, die nodigt ons uit. En dan, dat kan heel erg variëren, hoor. Soms zijn er 5 mensen, maar er zijn ook wel bijeenkomsten. Er zitten 25 mensen, als de grote kerk is bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: En waar meerdere mensen zich met pastoraat bezighouden. En daar hebben wij een avondvullend programma voor. Ook met wat opdrachten waarbij we als het ware die groep instrueren. We vertellen iets over kanker en wat het specifieke eraan is. Nou, dat is in dit programma al een paar keer voorbij gekomen. Maar ook de do's en don'ts, hè. Wat dat je absoluut niet moet doen. dat is heel waardevol.
0: Wat is iets wat je vooral niet moet doen?
2: Nou, dat is bijvoorbeeld zeggen van, joh, luisteren, als iemand gelovig is, van, joh, dit is wel een hele moeilijke tijd, maar het mooiste komt nog.
0: dat
2: wordt gewoon gezegd. Ik bedoel, ik heb een eigen ervaring, hè, daarin.
0: Ja.
2: Een eigen ervaring dat een vriendin van mijn vrouw, die zei op een gegeven moment, ze zei van, joh, het is wel verschrikkelijk en je hebt 4 kinderen en die moet je achterlaten en het leven loslaten en dan ben je nog maar 42. Maar weet je wat, hè? Het mooiste komt nog.
0: Ja.
2: Ze zei, je gaat een geweldige toekomst tegemoet. En toen was het even stil. En toen vroeg mijn vrouw aan die vriendin van, zullen we ruilen?
0: Toen zei ze zeker nee.
2: En toen werd het stil.
0: Ja.
2: Toen werd het heel stil. Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld, dat zijn dingen.
0: Ja, en eigenlijk zeggen mensen dit uit een soort onwetendheid ook, toch?
2: Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja, maar ook gewoon door onwetendheid. En door iets te willen zeggen, hè? Ja. Iets te willen betekenen. Maar
0: terwijl
2: je kan
0: het
2: veel beter. Ja? Je kan veel beter naast iemand gaan zitten. Zeker als je de ervaring hebt van een traject van kanker. Naast iemand zitten en gewoon luisteren. Gewoon luisteren.
0: Gewoon er zijn, hè?
2: Er zijn, precies. Ja. Nou, dat willen wij dus zijn. Ja. Er zijn,
0: Ik moet dan ook wel denken. Ik moet toch wel denken aan God, zeg maar dan. Van, ik ben er. Gewoon, weet je wel.
2: Precies.
0: Hij is gewoon precies. Zijn.
2: Precies.
0: Ja, dat is prachtig, prachtig. Ja, jullie hebben heel veel vrijwilligers. Hoeveel eigenlijk?
2: Ja, ruim 30.
0: Ruim 30, oké. Okay.
2: Ja.
0: Die al dat werk doen. En hebben jullie ook nog professionals in dienst? Of is het echt
2: vrijwilligers faciliteren? We hebben de manager in dienst.
0: Okay.
2: En die coördineert alle activiteiten. Want je moet het zo zien. Wij zijn een platform, hè?
0: Ja.
2: Wij houden ons niet bezig met kennis. Niet met medische kennis op het gebied van kanker, laat ik het zo zeggen. Wij zijn echt een platform waarbij we met belangenorganisaties, partnerorganisaties samenwerken. En wij verbinden. Wij verbinden heel veel mensen en groepen met elkaar, laat ik het zo maar even zeggen. Ja.
0: Het klinkt heel mooi. En we gaan het straks hebben over het concert.
2: Ja.
0: Een van de nummers die gezongen gaan worden. En waar u, als u komt, dames en heren, als u komt, dan kunt u een stuk daarvan meezingen, namelijk het refrein, is The Rose. En dan heb ik het over de versie van Bette Midler, die door de 2 ensembles die daar gaan zingen wordt vertolkt. Wij gaan vandaag luisteren naar The Rose van Bette Midler.

0: Ja, ja, die piano blijft ook weer mooi. Ik durf er bijna niet heen te praten. Het is zo... Nou, waarom doe ik het dan? Vraagt Gerrit. Dat terecht, Gerrit. Ja, kijk. Je hebt natuurlijk gewoon om alles mogelijk te maken geld nodig. En beste ja. luisteraars, als u gaat naar alskankerjeraakt.nl... dan vindt u ook de doneerknop. Dat kunt u doen. Maar u kunt nog op een veel mooiere manier, vind ik, doneren. En dat is door naar een van de benefietconcerten te komen. En er komt er eentje op 23 mei. Zaterdag 23 mei in Dordrecht. En dan, dan kunt u ze bezoeken. De Augustijnenkerk in de Voorstraat 216 in Dordrecht. De toegangsprijs is €10. En kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. En er is een collecte. Dus je kunt gewoon live doneren. Dus dat is, is heel mooi. Het benefietconcert. De zaal gaat trouwens open om 19:30 en om 8:00 start het concert. Ik ga eerst even wat vertellen over de feitelijkheden. De Ladies of Englandtine, een Duits gezelschap en Zwijndrecht, van alles uit maar de regio, treedt erop. En het Close Singers Ensemble treedt daar op. Karel, jij spreekt daar. Jij gaat iets vertellen. Je heet de mensen welkom. En je gaat ook iets vertellen over de stichting. Nou, daar hebben we al heel veel over gehoord. Kun je ook vertellen, want het is niet het eerste benefietconcert wat voor Als Kanker Je Raakt wordt georganiseerd.
1: Nee.
0: Ik mag ook mee gaan werken aan dat geheel. Ja. Ik vond het een prachtige opbouw. Kun je iets vertellen over de opbouw van zo'n concert?
1: Kijk, het doel daarvan is naamsbekendheid en geld ophalen, laat ik het zo maar zeggen. Dat is, dus het is een heel duidelijk PR-instrument. Maar aan de andere kant vinden we het ook fantastisch om mensen gewoon een mooie, fijne avond te geven, laat ik het zo zeggen. Wat we doen is dat we zeg maar iets vertellen over de stichting, over inhoudelijk over het werk. Omdat we nog steeds vinden dat we veel te weinig bekend zijn. We zouden veel meer bekend moeten zijn, met name in kerken zouden we veel meer bekend moeten zijn.
0: Beste kerkelijke luisteraars, zouden jullie allemaal in jullie eigen kerk willen vertellen over de stichting Als Kanker Je Raakt. Ja. Nou, dat is bij deze nog even gezegd.
1: Ja, nou, fantastisch hoor. Ja. En ook dat als de pastorale teams, dat ze die aanschieten of informeren over het feit wat wij te bieden hebben als stichting voor de pastorale teams. Ja. Dus we vertellen wat over de stichting, maar we vertellen ook een getuigenis. Zeg maar. Er is iemand, ik ben dat in dit geval zelf, die zeg maar iets vertelt over je eigen leven of wat dat je meegemaakt hebt in relatie tot dan de missie en de doelstelling weer van de stichting.
0: Ja, dat is eigenlijk een getuigenis voor luisteraars die daar misschien niets van weten, omdat ze niet christelijk zijn of wat dan ook. Ja. Is niet heel zwaar, maar het is gewoon dat je iets vertelt vanuit je eigen leven.
1: Verhaal, ja, een persoonlijk verhaal.
0: Ja, en ik denk dat ook wel dat raakt. Natuurlijk, want dan voel je verbinding van ik herken dit, ik herken daar elementen uit.
1: Precies.
0: Ja. I'm not alone, ik ben niet alleen.
1: Ja, nee, dat klopt. Nee. Ja,
0: dat is mooi.
1: Ja.
0: Hey, en ik zag in zo'n concert, dan worden eigenlijk een aantal fases, 5 fases waar mensen doorheen gaan of die aan de orde kunnen komen in zo'n proces van het hebben van kanker. En nou ja, dat wordt ook aangestipt eigenlijk in het hele concert.
1: Ja. Dat is in dit geval heel specifiek zo. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat die opbouw altijd gehanteerd wordt, hoor.
0: Okay.
1: Nee, hoor.
0: Dat vond hem nu in ieder geval heel mooi.
1: Ja, zeker wel. Zeker wel. Nee, dat programma ziet er heel mooi uit. Heel uitdagend, moet ik ook zeggen. Maar vaak is het zo dat er een paar grotere koren bijvoorbeeld meewerken. En die zingen dan een nummer of meerdere koren. Of er is een muzikale solo of dat soort dingen. Ja, we hebben bijvoorbeeld op Wereldkankerdag hebben we in Barendrecht hebben we een groot concert gehad. Ik kon zelf er niet bij zijn in verband met het overlijden van mijn schoonzusje. Mm-hmm. Maar sommige luisteraars zullen dat misschien kennen. Dan heeft de band Lef heeft daar gespeeld.
0: En ja, die Jan, kennen we wel. Ja, zeker. Ja,
1: en
0: ja.
1: Jan Paul, dat is een voorman uit christelijk, met name charismatisch Nederland. Die is zelf getroffen door kanker. Die heeft daar zijn verhaal verteld. Ah, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jij gaat een presentatie houden en dan ga je ook een verhaal, je eigen verhaal vertellen.
1: Ja, dat zit er doorheen.
0: De Augustijnenkerk.
1: Dat zit er doorheen.
0: Ja, we gaan zo meteen luisteren naar Ladies of Eglantine. He, dus dat kan Gerrit die vast klaarzetten. En, want die had ik nog beloofd dat die in het tweede uur nog een keertje terug zouden komen. Dit zijn geen twee grote koren, maar twee... ik vind het heel fijn klinken, heel mooi. Heel veel harmonieën zitten erin. Blenden, zou Bert van der Weijden zeggen, de dirigent van het Close Singers Ensemble. Dat is ook wel heel mooi. Dus er is zijn eigen dynamiek, dit concert. En mensen kunnen, er zijn een aantal nummers, kun je meezingen. Dus dat is ook fijn.
1: Zeker. Mooi.
0: Dus het is fijn om te luisteren, beste luisteraars. U hoort stukjes verteld worden. Er wordt een presentatie gehouden. Maar het is mooi om te luisteren naar de nummers die er echt bij uitgezocht zijn. Die gezongen worden. Maar u kunt ook stukjes of nummers meezingen. Zoals The Rose, wat we net hoorden. Maar als het goed is, dan... Ja, in het vorige uur had ik een nummer aangekondigd. En dat kwam toen niet. Toen kwam een ander nummer. En nu staat de goede klaar, denk ik, Gerrit. Hier zijn de ladies.

0: Wat een verstilling.
1: Dat is toch, ja.
2: Prachtig.
0: Ja. Ja, want de muziek, je zei het dus heel mooi net even van, de muziek is twee keer preken.
2: Ja, muziek is twee keer preken, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Omdat het en het woord heeft en...
2: Ja, het ja, raakt op een ander level, hè.
0: Ja. Ja. Heel mooi, heel mooi. Nou, dus zaterdag 23 mei, Augustijnenkerk, Voorstraat 216 in Dordrecht. 19:30 gaat de kerk open en om 8:00 begint het concert. De ladies zingen en... het Close Singers Ensemble, daar gaan we straks nog een nummer van horen. Het thema is luisteren, herkennen, delen en hoop vinden. En dat zijn eigenlijk de onderdelen die in het concert langskomen. Even terug naar jullie stichting. Want jullie zijn een warme schuilplaats voor mensen. En jullie zijn er niet alleen voor de kerken... voor de mensen met kanker en voor naasten, maar ook voor nabestaanden.
2: Zeker, ja. Die groep is vrij groot zelfs. Ja. Die doelgroep is vrij groot. Omdat wat je ziet is dat mensen die zelf in een proces van kanker zitten... zijn vaak zo druk, zoveel zorgen... En dan hebben ze al genoeg aan haar hoofd. Plus dat wij horen ook nog alles dat mensen zeggen van... ja, moet je luisteren, ik heb al heel dagen met kanker te maken... en dan ga ik ook nog met andere mensen over kanker praten. Er zijn wel mensen die dat heel fijn vinden.
0: Ja.
2: Dat zijn de themadagen en de ontmoetingsdagen. Maar wij hebben ook een hele grote groep van ons publiek... bestaat uit rouwenden, dus nabestaanden.
0: Ja.
2: En daarin hebben we bijvoorbeeld specifiek voor mensen die een kind verloren zijn... Mm-hmm. Hebben we groepen voor jeugd, hebben we groepen. We hebben WhatsApp-groepen waar dan een soort moderator... dat is dan een vrijwilliger die dat coördineert... waar mensen met elkaar contact kunnen hebben, maar ook gewoon live. Hè?
0: Mm.
2: Ja, bij elkaar komen. En ik moet zeggen dat die ontmoetingsdagen en die themadagen... die combineren wij vaak met een concert. De dag erna... vaak is het een concert op vrijdag. Ja, of in ieder geval in het weekend daarna. En dan zie je dat tijdens zo'n avond... geven mensen zich op voor zo'n ontmoetingsdag.
0: Ja.
2: En daar horen we echt prachtige verhalen van mensen... die heel erg bemoedigd worden. Omdat ze ook weer met gelijkgestemden samenkomen natuurlijk. Hè?
0: Ja, en mijn schoonzus, mijn zwager is helaas overleden vorig jaar. En in maart. Ging best snel.
2: Mm-hmm.
0: En mijn schoonzus vertelde van... ja, ik vind het wel eens lastig dat mensen zo al een conclusie trekken... het zal wel niet goed met je gaan.
2: Mm-hmm.
0: He, zo van, hoe gaat het met je? Zeker wel zwaar en zo.
2: Mm-hmm.
0: En dat ze zegt, ja, ik vind dat eigenlijk best vervelend soms. Ik wil gewoon ook naar mijn werk kunnen. En ik wil ook gewoon kunnen zeggen... dat het naar omstandigheden zijn, ja, gaat het gewoon goed. Ik heb ook vast een huil, zegt ze. Weet je, want het overvalt het je allemaal.
2: Zeker,
0: maar
2: ja.
0: Herken je dat ook? Dat je die mensen ook hebt die zeggen van ja, ik vind het niet fijn dat mensen mij zielig vinden. Hè? Dat ze daar al conclusies getrokken hebben hoe ik me zou moeten voelen.
2: Nee, nou ja, het voordeel is met die ontmoetingsdagen... waar mensen bij elkaar komen die bijvoorbeeld iemand verloren zijn... dus nabestaanden, die hoeven aan elkaar niet te vragen van... het gaat zeker niet zo geweldig of zo. Nee, want iedereen zit in hetzelfde schuitje, om het zo maar te zeggen. Het gaat er meer om, moet je om de verhalen te delen... over hoe dat je daarover werkt. En soms spreekt daar bijvoorbeeld ook een rouwdeskundige. Ja, over rouwverwerking en dat soort dingen. En dat voor sommige mensen kan dat heel zinvol zijn. Ik heb zelf mij rouwverwerkt. Althans, ik dacht dat ik me rouwverwerkt had... door 12 boeken over rouwverwerking te lezen. En toen ik die boeken uit had, toen dacht ik dat ik me rouwverwerkt had. Nou, niets is minder waar. Nee. Toen begon het hele proces pas.
0: Ja.
2: Ja, om maar een voorbeeld te noemen. Maar goed, rouw is iets heel, heel bijzonders. Hè? Elk mens... maakt aparte fases door. Elk mens verwerkt het op een andere manier. Dus dat is... maar het is wel heel goed om met mensen die zeg maar in dezelfde omstandigheden zitten... om daar dingen mee uit te wisselen.
0: Ja.
2: Ja.
0: En rituelen spelen ook vaak een rol?
2: Ja, spelen ook. Daar houden wij ons dan niet zo mee bezig. Wat we wel doen is, wat ik al vertelde, we hebben een spel. En dat spel wordt dan gespeeld, zeg maar. En dat, een soort levensspel.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mooi. Nou, het is, straks hebben we nog de nazit aan het einde van ons programma. Dus daar komen we nog eventjes op terug. En dan zullen we alle feiten nog een keer noemen, beste luisteraars. Over het Benefietconcert wat er aankomt. Maar ik had het al aangekondigd. We gaan ook nog één keer luisteren naar het Close Singers Ensemble. Wat ook optreedt. En wij luisteren naar Great is Thy Faithfulness. Great.

0: Dit is de Praatpaal op Trechtstad FM. Volg ons op de socials met hashtag PraatpaalP.
1: And now for something completely different.
2: Zo is dat. Namelijk Bibelo. Een tijdje terug hadden we de hoofdprogrammeur te gast van Bibelo. Maar ook was het heel mooi dat we Merel Polat laatst in de uitzending hadden. We kent haar als actrice in onder andere De Luizenmoeder en Keizer en de Boeradvocaten. Maar ze heeft ook een muzikaal talent en zingt mooie dingen. En daar hebben we met haar over gesproken. En ze trad op in Bibelo. En dat was voor haar voor het eerst dat ze ook echt op een poppodium ging staan en niet in een theater. Nou, dat is heel mooi. Dan viel mij op dat in het programma van Bibelo er de komende dagen van alles gebeurt. En waar maar liefst twee tributes ook zijn. En eentje viel me op, Tom Jones. We hadden het er al even over, hè, Peter?
3: Dat lijkt me niet zo heel erg makkelijk.
2: Nee, Tom Jones nadoen. Hij noemt zich Mr. Jones en Justin Case.
3: Justin Case is dan aangepast staan.
2: Dat is dus
3: en ik vroeg mij elke keer af wie Mr. Jones was. Ik dacht dat hij iets te maken had met Mrs. Jones. Maar
2: Mrs. Jones, dat is een heel ander nummer. Hè?
3: Ja,
2: dat
3: weet
2: is,
3: ik.
2: Als je dan naar het oeuvre van Tom Jones gaat luisteren, die zit echt, dat is zo divers. Hij heeft natuurlijk dat Prince-nummer gezongen, hè, van Kiss. Weet je wel? En hij heeft met de
3: You Can Leave Your Head On.
2: Ja, en maar ook Delilah is van hem.
3: Ja.
2: Van alles heeft hij gezongen. Dus ik denk, ik ben heel benieuwd waar die tribute band heen gaat. Dus ik zou best luisteraars kunnen zeggen, zaterdag 16 mei, dus dat is volgende week, aanstaande zaterdag, dan kunt u daarheen in Bibelo. En dacht ik, ja, ik kwam dit tegen. Ja, een nummer geschreven door een Nederlander, namelijk George Baker.
3: Ja, dat is ook in een van die beroemde films gebruikt, hè, van Tarantino.
2: Juist, Little Green Bag. En ik dacht, dat vind ik nou leuk om naar te gaan luisteren. Beste luisteraars, hier is Tom Jones. En ja, je zei al iets over het feit dat hij altijd van alles aan damesondergoed naar zijn hoofd gestingerd kreeg. Dus hij zingt dit samen met een groepje dames die heette de Bare Naked Ladies. Ja, ik kan er ook niks aan doen, dat is er helemaal zo. Little Green Bag.

0: lekker, hè? Onze eigen George Baker, maar dan door Tom Jones. Nou, ik vind het wel, wel lekker klinken. En 16 mei dus in Bibelo, Mr. Jones en Justin Case. Een fantastische ode aan Tom Jones. En nog veel meer te beleven daar. Op vrijdag 15 mei Rausch, Cahorsa, Momana en Music by Control. Ik weet niet eens wat het is, maar dat hebben we ook niet opgezocht. Maar er is nog wat anders, ook op vrijdag 15 mei. Namelijk Bob Marley Tribute bij Roots Riders en Moali. Ja, weet jij wat Rastafari zijn, Peter?
1: Ja, dat zijn aanhangers van het geloof waar ook Bob Marley aanhanger van is.
0: Ja.
1: En wat dus met name in Jamaica beleden wordt. Maar ja. Ik denk ook wel in Afrika, want het heeft volgens mij Afrikaanse roots.
0: Nou, ja.
1: Of hoe zit dat? Leg jij dus uit.
0: Het is gebaseerd op...
1: Ik heb de klok horen luiden, maar ik weet niet waar dat mee belangt.
0: Kijk. En eigenlijk is het zo dat het is ook gebaseerd op de Bijbel. Hè, dus de Bijbel is voor hen ook het centrale boek. Waar wat discussie over is dat de Ethiopische keizer Haile Selassie... dat die door een aantal van die aanhangers wordt gezien als de reïncarnatie van Jezus. Ja, daar gaat de een wel in mee en de ander niet, zullen we dat maar zeggen. Dus, maar het is echt... Echt, als je dan bekijkt en wat ze doen, dan is het ook wel een echt christelijke traditie daarin van naaste liefde, aardig zijn. En je hebt inderdaad de reggae, is daar de muzikale uiting van. En die hebben prachtige nummers. Bob Marley natuurlijk een aantal. De Redemption Song is heel bekend. Dus dat hoort daar bijvoorbeeld bij. En je ziet ook, er zijn vaak vegetarisch, veganistisch. Dus dat is ook nog eens een keer zo. Dreadlocks. En want volgens het Oude Testament mag je haar niet knippen.
1: Oh.
0: Ja,
1: dat zie je.
0: Ja, het is ook weer fijn dat wij niet zo oud-testamentisch zijn als we hier zitten, toch? Nee, wij zijn toch. Ja, dat is echt waar. Nou, dat schijnt. Dat is een,
2: waar staat dat dan?
0: Ja, dan moet je... Dat
1: heeft iets met Simpson te maken.
0: Ja,
1: zo.
0: Nou...
2: Als je, ja, Simpson
0: die
2: Joden
0: hebben ook van die pijpenkrullen ook. Hè, die
1: ja, man, weet ja. ik.
0: Ja. Ja, goed, ja, ik ben erg van het Nieuwe Testament ook. Dus ik ga die gaan daar niet te lang over door. Maar het is... en ze doen ook veel aan meditatie. En dus veel Rastafari's houden zich net als een Joden aan de Sabbat op zaterdag. En dan komen ze samen om te discussiëren en te mediteren. En ja, soms wordt ook marihuana gerookt bij meditatiesessies. En dan moet
1: ja,
0: ik
1: dat is wel goed.
0: Ja. Het is, en dan moet ik weer denken aan de non. Ken je dat nog van Jasperina de Jong?
1: Oh, ja.
0: Dat zo'n sigaretje is toch veel verhevener of

0: beetje lief gevonden worden. Mooi. Peter?
1: Ja, nee.
0: Zullen we nog iets cultureels doen?
1: Zal ik kijken of ik nog iets meegenomen heb?
0: Ja, een gedicht.
1: Zal ik dat doen?
0: Doe jij dat eens even.
1: Ja, oké. Ik heb een gedicht meegenomen van de dichter Fernando Pessoa. Hij is een van de beroemdste Portugese dichters. Hij leefde begin vorige eeuw en hij was niet zo gelukkig. En hij dronk veel en hij vond eigenlijk het leven maar niet zoveel zin hebben.
0: Dat klinkt niet vrolijk.
1: Nee, klinkt niet vrolijk, maar we gaan toch kijken hoe hij dat verwoord heeft.
0: Oké, nou, hoe heet het gedicht?
1: Het heet Wanneer de Lente Komt.
2: Vol liefde en poëzie, passie en emotie brengen wij u het gedicht van de week, van de week, van de week, van de week, van de week.
1: Wanneer de lente komt. Wanneer de lente komt en als ik dan al dood ben, zullen de bloemen net zo bloeien. En de bomen zullen niet minder groen zijn dan het vorig voorjaar. De werkelijkheid heeft mij niet nodig. Ik voel een enorme vreugde bij de gedachte dat mijn dood volstrekt onbelangrijk is. Als ik wist dat ik morgen zou sterven en het was overmorgen lente, zou ik tevreden sterven, omdat het overmorgen lente was.

0: Als dat haar tijd is, wanneer dan zou ze moeten komen, tenzij op haar tijd? Ik houd ervan dat alles werkelijk is en alles zoals het moet zijn. Daar hou ik van, omdat het zo zou wezen, ook als ik er niet van hield. Daarom, als ik nu sterf, sterf ik tevreden. Want alles is werkelijk en alles is zoals het moet zijn. Men mag Latijn bidden boven mijn kist indien men wil. Indien men wil, mag men rondom dansen en zingen. Ik heb geen voorkeur voor wanneer ik toch geen voorkeur meer kan hebben. Dat wat zal zijn, wanneer het zijn zal, zal het zijn dat wat het is.
1: Jij moest wel je best doen met al die zijns.
0: Ja.
1: Ja. Ik vind het wel het is ook een beetje een riddle, zou ze het in het Engels zeggen.
0: Nou ja, je kan aan een, ik heb een beetje, klein beetje over naast te denken. Je kan aan de ene kant zeggen dat het nihilistisch is.
1: Ja.
0: Ik doe er niet toe eigenlijk. In ieder geval, mijn dood doet er niet toe. Dus ik denk dat hij vindt ook dat zijn leven er niet toe deed. Dus wat ik al zei bij de inleiding. Maar je kunt ook zeggen van... je kunt ook gewoon zeggen, het is ook een geweldige relativering. Want het is wel zo dat onze voetsporen maar op zijn minst minimaal zijn. Op zijn hoogst minimaal, mag ik zo zeggen. Toch?
1: Ja.
0: Op het geheel.
1: Ja.
0: Dus waarom zou je zeiken? Hè? Toch?
1: Dat is sowieso een slechte
0: zo redeneer ik ook wel van laat ik nou. Wat maakt mij, wat voor bijdrage lever ik nou?
1: Ja.
0: Als ik al een heel klein beetje iets kan doen voor iemand in mijn omgeving, echt iets kan betekenen, dan is het misschien al veel. Toch?
1: Zo is het. Dus alle kleine beetjes, alles doet het toe. Ja. Alles doet ertoe. Dat is eigenlijk ook, dat is ook wel mooi.
0: Ja, ik denk dat deze ook dichter het er niet mee eens is, maar
1: nee.
0: Ik ga met je mee. Nee.
1: Zo is het. Tijd voor de nazit.
2: Dit is de praatpaal van Drechtstad FM. De nazit.
1: Zo, ja, Karel, jij was onze gast vanavond. Wat vond je van het programma?
3: Dit is niet dagelijks natuurlijk dat je dat meemaakt.
1: Nee.
3: Maar het is wel grappig, hè? Om zeg maar van de achterkant een radioprogramma te zien.
1: Kijk.
3: Dus dat is. En ik ben heel dankbaar dat we zeg maar jullie de gelegenheid geboden hebben om het een en ander over de stichting te vertellen.
1: Kijk.
3: Want wat we nodig hebben is namens bekendheid.
1: Nou, daar komt hij dan nog een keer, beste luisteraars. Ja. Alskankerjeraakt.nl, dat is de website. Daar kunt u ook op doneren, maar vertel ook vooral verder wat ze doen. Want ja, de pastorale teams van de kerken, die kunnen jullie goed gebruiken.
3: Dat
1: hebben we goed.
3: Ja.
1: Dus, en een benefietconcert, zaterdag 23 mei in de Augustijnenkerk in Dordrecht. 7:30 inloop, om 8:00 start het. €10 is de entreeprijs en die gaat geheel naar jullie stichting.
3: Ja,
1: kijk. Klopt. En er is ook nog een collecte voor mensen die extra willen geven.
3: Zeker, ja. Zeker. Ze hoeven niet te beperken tot die €10. Nee hoor.
1: Kijk, nou, ik weet al aardig wat mensen die erbij zijn. Ook van een aantal van de luisteraars. Dus dat komt heel goed uit. Wij zijn er allebei ook, Karel.
3: Ja,
1: dus,
3: wij ook.
1: Wij zien elkaar
3: zien,
1: dan. Ja.
3: Ja.
1: Deo Valente zeggen wij hier altijd. Deo Valente, 23
3: dat
1: mei.
3: Is mooi. Dat
1: dus
3: is mooi.
1: Dan zien we elkaar. Dat relativeert namelijk ook altijd weer dat wij hier niet alles in de hand hebben. Hè? Het leven is niet maakbaar.
3: Nee hoor.
1: Nee. Zo is het. Peter, wat vond jij van de uitzending?
0: Nou, ik ben blij dat we een belangrijk en zwaar onderwerp als kanker toch een beetje licht, een beetje draaglijk hebben kunnen behandelen.
1: Ja, nou, dat vind ik eigenlijk ook wel mooi. Dat is wel mooi gezegd,
4: ja,
1: toch, Karel? Zo,
4: ja,
1: hè? Ja. Wat vond je van de nieuwe muziek? Want we hadden toch ook wel even. Een nieuwe Stones zo
0: ja,
1: van.
0: Nou, als ik nou dat doe ik wel vaker als ik van de praatpaal thuis kom s'avonds. Dan ga ik dan bepaalde muziek nog eventjes draaien. Dus dat doe ik straks wel even met de Stones.
1: Kijk, nou lijkt me ook helemaal lekker. Dus Gerrit, er is nog steeds geen probleem met de muziek?
4: Nee, hij doet het nog. Doet het nog. Ik hoor af en toe een klik in mijn koptelefoon. Ja. Er is iemand bezig, zie ik. Dus, het komt helemaal goed. Ja, we halen...
1: We zitten in de studio van RTV Papendrecht en alle techneuten op afstand doen ook gewoon mee.
4: We doen allemaal mee. We doen het met z'n allen.
1: Laten draaien. Nou, is helemaal goed. Beste luisteraar. Ja.
4: Volgende week heb ik weer een nummer van de week.
1: Oh, kijk. Dus dan
4: Over Ray. Nou, Ray, een Engelse zangeres.
1: Kijk, nou, dat komt helemaal goed. De komende weken staat het nodig op programma. We hebben een wetenschapper, Peter Bijl, die bij de Universiteit van Utrecht werkt. En ook onderzoek doet op Antarctica, dus dat wordt heel mooi. We hebben een groep jongeren die op de Lage Waard de Paarse Vrijdagen onder andere organiseert. Die komen met ons spreken over wat zij in het leven allemaal meemaken en hoe zij erin staan. Nou, kortom, er is nog genoeg te beleven. Ik hoop dat we een nieuwe programma van RTV Papendrecht aandacht kunnen besteden. We gaan het zien. Komt allemaal goed. En ik denk zomaar dat we volgende week ook heel veel gaan lachen. Want tijd voor humor, toch? Ook wel weer eens een keertje. Dit is de Praatpaal voor vanavond. Tot volgende week.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Welleweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam en wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven.

0: cocaïnehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename.
1: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
2: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Athos Radio en bradio.nl. Fijn dat u weer luistert. We gaan er een Noordzee Jazz uitzending weer eens van maken. Het komt steeds dichterbij. 10, 11 en 12 juli in Rotterdam. En we gaan lekker een beetje voorbeschouwen. We gaan even wat namen langs laten komen van artiesten. Bekende artiesten, maar ook wat minder bekende. Altijd leuk om een beetje voor te beschouwen. En daar hoort een lekker bier bij. En dat kan deze week niet anders zijn dan het beste bier van Nederland. Afgelopen week verkozen na de 12e editie van de Dutch Beer Challenge. En dit jaar is het beste bier van Nederland een jaar lang. Een bier van Muifelbrouwerij. I Spy Double Rye, een heerlijke roggebok. En een prachtig mooi bier. En een terecht een mooie prijs voor deze brouwerij uit Os. Lekker bier ook voor wat later op de avond. Met lekkere jazz erbij. En zoals ik zei, we beginnen met allerlei artiesten die op het Noordzee Jazz staan. Zoals ook de Spaanse bassist Vincent Garcia. En hij heeft een prachtig nummer gemaakt met Ensaladilla Rusa.

Vincent Garcia uit Spanje, heerlijke bassist. En we gaan hem eens aanschouwen. Een jong talent staat op 10 juli vrijdag in de Congo. Dat is die zaal, eigenlijk een hele grote tent waar altijd van dit soort swingende muziek is. Dus dat wordt, ja, wat ik al zei, genieten. Wat ook interessant is, iemand die ik nog niet heel goed kende als artiest dan, niet persoonlijk uiteraard, maar dat is Asaf Avidan, een Israëlische singer-songwriter die ook naar het Noordje Jazz komt en ja, een beetje aparte muziek maakt. We gaan er eens naar luisteren. I don't know when.

Asif Avridan uit Israël. 46 jaar is hij en ik had u al voorspeld. Het is een beetje aparte muziek, maar het is ook wel weer grappig. Het past wel weer op het Noordse Jazz, waar altijd dit soort jonge talenten, nieuwe talenten naar voren komen. Gelukkig komt er ook weer een ouwetje. Nou ja, ouwetje, 41 jaar is ze pas. Maar ze heeft al vele malen op het Noordse Jazz gestaan. Ik heb het over Esperanza Spalding, bassiste, zangeres. Geweldige zangeres. En we gaan naar een ouwetje van haar luisteren uit 2012, de Radio Song.

moet van houden. Ik hou ervan. Esperanza Spalding, heerlijke muziek. Moeilijke muziek, moeilijke jazz, maar wel prachtig mooi en fijn om naar te luisteren. Ze komt gelukkig weer naar Rotterdam, naar het Noordse Jazz. En wie daar voor het eerst ook komt, is Dua Saleh. Ik had er nog nooit van gehoord. Ze is ook nog hartstikke jong. Komt uit Soedan, maar is inmiddels een Amerikaanse. Zit een beetje op het gebied van spoken word en dat soort dingen. Maar ook een beetje R&B. We gaan eens lekker naar de luisteren met het nummer I Do, I Do.

En dat was Dua Saleh uit Soedan. We gaan eens naar haar kijken op het Noordje Jazz in Rotterdam. Naar wie we zeker ook gaan kijken is John Legend. Hij komt weer terug naar Rotterdam. Tot mijn verbazing, want deze week is ook het blokkenschema, zoals dat heet, bekend geworden. Waarbij je kunt zien in welke zaal wie speelt en waar en wanneer. Tot mijn verbazing staat John Legend niet in de Grote Nauw, maar in de Maas, zeg maar de oude Ahoy Hall. Maar dat is ook wel weer interessant, want hij gaat alleen solo met piano en zang spelen, dus zonder band. Dus dat gaat volgens mij een heel mooi optreden worden. Ik heb iets gevonden wat ook alleen John Legend op de piano doet, en dat heet Nervous.

John Legend, hij komt terug naar Rotterdam met alleen zijn vleugelpiano of welk ander toetseninstrument hij dan ook bij zich heeft. Maar in ieder geval zonder band gaat hij daar lekker solo optreden. Dat wordt mooi. Ja, wie ook naar Norgy Chess komt is Jebba. Dat zegt u misschien helemaal niks. Ze is ook nog hartstikke jong, 31 jaar, Amerikaanse zangeres. Maar ze heeft toch al onder andere samengewerkt met Ed Sheeran, met Mark Ronson, met Sam Smith. En ook met Robert Clasper, niet te vergeten als het gaat om de jazz. En ja, het is een bijzondere dame. We gaan eens naar de luisteren met All Right.

Jebba. Ik ga vertellen hoe het geweest is in Rotterdam. Als ik na dat Noordje Jazz Festival haar misschien nog wel eens een keer ga draaien, maar misschien ook niet. We gaan naar Marcus Miller. We hebben het over jazz. Marcus Miller is een man die, een bassist natuurlijk, een groot bassist, maar ook een producer. Maar ook een man die al op 6 albums van Miles Davis heeft meegespeeld. En ook heel veel albums van Miles Davis heeft geproduceerd. Kortom, een echte grootheid in de jazz. En hij komt naar het Noordje Jazz voor de zoveelste keer. Daar heeft hij natuurlijk al heel vaak gestaan. En op het Noordje Jazz gaat hij presenteren We Want Miles. Dat is een concert dat hij doet heel de wereld over. Ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Miles Davis. En hij komt met allemaal artiesten die ook met Miles hebben samengespeeld. En gaat allemaal nummers van Miles Davis spelen. Nou, kortom, dat wordt genieten. Helaas heb ik daar nog niks van, want er is ook nog geen album van. Maar ik heb wel een heel mooi nummer van Marcus Miller samen met Corinne Bailey Ray en dat heet Free.

Marcus Miller met Corinne Bailey Ray. Heerlijk nummer Free. En ja, Marcus Miller komt dus naar het Noordje Jazz met zijn Miles Davis project. Dat wordt mooi. Wat ook heel mooi gaat worden is het feit dat John Batiste weer naar het Noordje Jazz komt. Hij staat vrijdag 10 juli op het grote podium van de Narel. En dan is het een uurtje pauze. En dan komt hij weer terug op de Narel, op het grote podium, samen met The Roots. Dus dat wordt een heel ander concert. Dus hij geeft eigenlijk twee concerten achter elkaar. En op zaterdag 11 juli, de dag daarna, staat Thundercat, die gekke bassist, op het podium van de Maas. Maar John Batiste en Thundercat hebben ooit ook wel samengespeeld. Dus het zou zomaar kunnen dat ze misschien in Rotterdam ook nog wel eventjes samen op het podium staan. Dat hoop ik dan maar. Wij hebben in ieder geval een heerlijke oude opname uit The Late Show van Stephen Colbert. En we gaan daar naar luisteren. Them Changes. Thank you.

Altijd leuk, twee grote talenten naast elkaar. John Batiste en Thundercat, die komen dus allebei naar het Noordje Jazz. En hopelijk staan ze ook nog even samen op het podium. We gaan het allemaal zien. We gaan ook zien of Adrian Young, een Amerikaanse bassist, die ook allerlei composities maakte, ja, ook weer een jong talent, die komt voor het eerst naar Rotterdam. Ik ben erg benieuwd naar deze man. Hij zit een beetje op het genre van de nieuwe jazz. Hij heeft zelfs een eigen platenlabel en dat heet Jazz is Dead. Nou ja, dan durf je wel wat te zeggen natuurlijk. Hij komt naar Ahoy met een vijfkoppig live ensemble met een zangeres erbij. En dat moet dan allemaal een beetje een kosmische soul heten. Hypnotische jazz, psychedelische jazz. Nou ja, we gaan het zien. We gaan er nu in ieder geval even naar luisteren met zijn nummer Port Shoot.

Ja, zoals ik al zei, het is een beetje nieuw, het is een beetje psychedelisch, het is apart. We gaan maar eens kijken hoe dat live er gaat uitzien en hoe dat klinkt. We gaan ook naar Hiatus Coyote, een Australische band. Een beetje jazz, een beetje funk, alles door elkaar. Het klinkt apart. We gaan naar ze luisteren met Fingerprints.

we zijn lekker aan het voorbereiden op het Noordzee Jazz van 10, 11 en 12 juli komende zomer in Rotterdam. En ja, wie daar ook naartoe komt is de Canadese jazzpianiste Chris Davis. Ze komt samen met haar trio, bas en drum uiteraard. En zij zelf improviserend op de piano. Het is een groot talent en ik ga er zeker naar kijken. En we gaan er nu naar luisteren met Lost in Geneva.

Ja, mooie muziek van Chris Davis en haar trio. Die komen ook naar Rotterdam. Net als Patricia Brennan met haar septet. Ja, zij is een virtuoos op de vibrafoon. Een soort elektronisch xylofoon. En daar gaan we nog een minuutje op 5-6 naar luisteren. Tot het eind van deze uitzending van Jazz in Easy. Het was een heerlijke vooruitblik wat mij betreft op het komende Noordje Jazz in Rotterdam. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. We bedanken Bob Nummer 1 voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. En wel trusten voor straks.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Wellenweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan het weer. In de loop van de avond regen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het blijft morgen met hooguit 13 graden, fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM, één radiostation

0: tussen de wind en de regen door deze oproep van Harper's Bazaar. Come to the sunshine.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 12 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxed muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond aandacht voor Maassluis Ahoy. Het Rotterdamse Wolfert College pakt examenstress aan met planten. En de genomineerden voor het Gouden Windei 2026 zijn bekend. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: altijd fraai. Brian Ferry in A Fool for Love. En daarvoor Eddie Vedder in Patience of Angels. Ons eerste onderwerp vanavond. Maassluis Ahoy op zaterdag 16 mei is een dag vol maritieme beleving. Wat er allemaal te doen is, hoort Herman de Bruin van Elsa van Lieren.
1: Elsa, welkom. We gaan het hebben over Maassluis Ahoy. Dat klinkt heel zeewaardig.
2: Nou, dankjewel. Ja, heel fijn dat ik hier iets over mag vertellen. Ik heb de eer gehad vorig jaar om jullie voor het eerst hierover te praten. Toen was het de eerste keer Maassluis Ahoy. Toen hebben we gehoopt en beloofd eigenlijk dat het een jaarlijks evenement zou worden. Omstreeks dezelfde datum. Dus het is nu zaterdag 16 mei. Mm-hmm. Dit is eigenlijk een dag die gaat over het maritieme van Maassluis. Speelt zich af rondom de buitenhaven. Daar is van alles te beleven. En het is ook de start van het vaarseizoen van de historische vloot van Maassluis.
1: Oké, want die varen nog. Die liggen niet alleen stil.
2: Nee, dat is zo mooi. Het zijn 11 schepen die met een grote regelmaat varen. Maar dat is natuurlijk al fijn. Hè? Dat is al heel wat. Maar het is ook fijn dat het publiek daarvan deelgenoot kan maken. Door tickets te kopen kun je een vaartocht boeken. En dat gaat via Ervaar Maassluis. En dan kun je tot oktober zo'n beetje geregeld op zaterdag een ticket boeken om mee te gaan.
1: Oh, dus hij loopt het hele seizoen door?
2: Ja, ja, het is 16 mei starten we. Ja. En het loopt het hele zomerseizoen door.
1: Ja, en dat gaat alleen over de schepen, of is er nog andere zaken die ook belangrijk zijn om een sluis even te bekijken?
2: Nou, natuurlijk is het altijd leuk om op een zaterdag naar Maassluis toe te komen. Want het pittoreske centrum leent zich enorm voor een gezellig uitstapje. En wat bijzonder is aan 16 mei is dat je in de buitenhaven zijn allerlei activiteiten. En het thema waar we voor gekozen hebben is trekkracht dit jaar. Dus we hebben ook een kleine link naar alles wat met touw en trekken te maken heeft. Er zijn ook wedstrijden. Je kunt je ook opgeven, zeg maar. Als jij denkt van nou, ons team is zo sterk, wij doen mee met de touwtrekken. Maar er zijn natuurlijk ook kraampjes om te bezoeken. En er is in Loodsem een heel programma. Dus het wordt echt een dag voor, ik denk van iedereen. Laten we zeggen dat je als je 1 bent nog niet zoveel kennis ervan heeft. Dan is het voor de gezelligheid. Maar zeker van 4 tot 96 kan iedereen
1: komen. Dan
2: heb
1: je wel activiteiten ook waar 4-jarigen zich aan kunnen beleven. Ja,
2: ja hoor. Ja.
1: Ja, ja. Een hele mooie dag om dat te doen. De website, misschien dat mensen even kaarten kunnen bestellen.
2: Ja,
1: of tickets
2: het is sowieso,
1: kan via de website. Hè?
2: Ja, alles kan via de website van Loods M. Maar je kunt ook bij Ervaar Maassluis kijken voor het boeken van de tickets van het VA-programma.
1: Even op de website kijken. Gewoon op 16 mei, zei je?
2: 16 mei. Kun je van 10 tot 4.
1: 10 tot 4. Dan kun je daar de hele dag bezig zijn met eigenlijk de havendagen van Maassluis, zou je zo kunnen zeggen. Of,
2: ja. Nou ja, we hebben natuurlijk al de prachtige Furiade altijd aan het eind van het seizoen in oktober.
1: Ook nog,
2: En dit is een beetje een voorproefje daar naartoe.
1: En een start daar naartoe, ja.
2: Precies.
1: Ja, inderdaad. Dankjewel voor dit prachtige gesprek. Elsa van Lieren over de Maassluis Ahoy. En dat is de hele zomer te bezoeken. Maar 16 mei is de beste dag om te gaan, want dan start het hele situatie. Heel veel plezier ook tijdens die dag.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Een plechtige belofte van Deacon Blue. Nooit meer verliefd worden, I'll never fall in love again. En daarvoor Charles Aznavour, Mes Amères. Zometeen, examenstress de deur uit dankzij planten. Maar eerst is hier 10cc en People in Love.

0: jaren 70 in volle glorie dankzij 10cc en People in Love. Ons volgende onderwerp. Leerlingen van het Wolfert College in de Rotterdamse Provenierswijk maken hun eindexamen dit jaar niet in een saaie lege zaal, maar tussen de planten. Dat is goed voor de concentratie en vermindert stress. Terra Cox.
1: En aan de telefoon examensecretaris Erik Carpier en Lisanne Hagenaars van het management van de school. Erik, examenstress. Het is nu natuurlijk de maand van de examens. Merk jij daar iets van bij de leerlingen? En zo ja, wat merk je dan?
2: Wat ik heel vaak merk is dat de examens natuurlijk de schoolexamens worden gedurende het schooljaar op een andere manier afgenomen in lokalen. En dan merk je toch op het moment dat dan het centraal examen start, en dat doe ik nu al 30 jaar, dat leerlingen dan toch met een heel ander gevoel de gymzaal binnenstappen.
1: Dan valt mij wel op, hè, heel vroeger, dan moeten we echt heel lang teruggaan, had je gewoon één eindexamen. Punt. Dat was het, erop of eronder. En nu heb je drie keer of meerdere keren zelfs een schoolexamen. En dan pas het eindexamen. Ja. Dus je zou zeggen, het is iets minder gewicht. Maar het lijkt wel alsof het er steeds meer stress is. Heb jij ook dat idee?
2: Ja, dat idee heb ik ook. En ik moet toch constateren dat na corona dat eigenlijk alleen maar wat groter is geworden. En vandaar ook dit initiatief. Om toch op de een of andere manier te kijken of je op een goede, verantwoorde manier, stress

Een liedje samen met haar jongere zelf, Miley Cyrus en Younger You. En daarvoor Paul Leeuw, een stiekem liedje. Zometeen, de genomineerde voor het Gouden Windei 2026. Na de Alessi Brothers, een O'Lory.

0: Verder dan twee hits zijn ze nooit gekomen, deze Alessi Brothers. En dit was de grootste, Oh Laurie. Ons volgende onderwerp. Iedereen kan de komende weken stemmen voor het meest misleidende voedingsmiddel van 2026. Het product dat de meeste stemmen van het publiek krijgt, wint begin juni het gouden windei. Frank Lindner van Foodwatch is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Frank, welkom.
2: Dankjewel, hallo.
1: Ja, het gouden windei, wat is dat ook weer precies?
2: Het gouden windei, dat is onze publieksverkiezing om het meest misleidende voedselproduct in de supermarkt.
1: Oh, die zijn er dan dus blijkbaar.
2: Ja, zeer zeker. We komen er echt wel achter dat heel veel voedselfabrikanten de voorkant van een verpakking mooier maken dan de inhoud daadwerkelijk is.
1: Ja, staan er dan leugens op? Of kan je dat niet zeggen?
2: Wettelijk gezien zijn het niet leugens, maar als consument word je wel echt bedonderd als je bijvoorbeeld een knijpflesje van café cheddar saus hebt. Mm-hmm. Waar vervolgens dan maar 1% van die cheddar kaas in zit. Ja, dan moet je voor achterop tussen de kleine lettertjes kijken. Ja, dan vinden we toch dat je bedot uitkomt. Of een blikje John West proteïne tonijn. Wat heel mooi is vormgegeven, waar je in sommige supers echt wel tientallen centen meer voor betaald. Maar ja, tonijn is sowieso al van zichzelf rijk aan eiwit. Dus maar dit kan niet door de beugel eigenlijk.
1: Nee. Is het reclame van gebakken lucht?
2: Zo mag je het ook wel stellen, ja, zeker. Nee, ja. We vinden dat de voedselmarketeers, die hebben daar absoluut wel een handje van.
1: Ja. Jullie doen het voor de 16e keer.
2: Mm-hmm, ja. Dat klopt, ja.
1: Maar elk jaar is het weer nodig, want de fabrikanten leren niks of weinig.
2: Ja, dat ze niets leren, dat is gelukkig niet het geval. Want heel vaak is een nominatie van het Gouden Windei echt wel aanleiding om de verpakking dan aan te gaan passen. En dan krijg je vaak ook wel een belletje of een mailtje van de fabrikant. We willen liever niet het Gouden Windei van Foodwatch winnen. Want dat is de prijs die geen enkele fabrikant wil.
1: Nee.
2: Maar goed, ja, we krijgen honderden en honderden klachten op jaarbasis binnen. Dus maar ja, een verkiezing met waar je dan als publiek uit honderden moet kiezen, dat wordt een beetje te veel.
1: Ja.
2: Dus we hebben het bij 5 kandidaten gehouden. Het is zo dat wij als consumenten eigenlijk binnen 1 seconde al een aankoopbeslissing maken.
1: Ja.
2: En in die tijd kan je misschien een beetje een indruk krijgen van de verpakking en de kleur en inderdaad de smaak van een product of waarvan je denkt, nou, dat is het hoofdingrediënt. Maar je kan nooit op de achterkant dan al hebben gezien van, nou, we hebben bijvoorbeeld ook een genomineerde. Dat is bijvoorbeeld een zakje chipjes voor kinderen. Waar dan ook groot op de voorkant staat dat het gemaakt is van linzen. Het zijn dan linzenchipjes. Maar ja, kom je op de achterkant kom je er pas achter dat het voor bijna 3/4 uit maisbloem bestaat.
1: Okay.
2: En voor minder dan 10% uit linzen. Ja, dan word je toch wel bedot.
1: Ja, dat zeker. En de lettertjes zijn ook zo klein, hè? Die worden volgens mij steeds kleiner. Of ligt dat aan mijn ogen misschien?
2: Nou, dat idee deel ik wel met je. Maar het is ook nog eens zo dat vanuit de wet en regelgeving, dat is dan op Europees niveau vastgelegd, dat voedselfabrikanten, die mogen op hun etiketten en verpakkingen kleinere lettertjes gebruiken dan bijvoorbeeld wat er minimaal is toegestaan officieel bij boeken, kranten en tijdschriften.
1: Ja.
2: Ja, je wordt bedoeld waar je bij staat. En een aantal kandidaten bij ons zijn dan ook sapjes en siropen, waar op de voorkant heel mooi peer staat, of dat het zou bestaan uit citrusfruit, of uit perzik. Nou, dat zijn vaak dat wordt gezien als wat luxere premium fruitsoorten. Maar ja, moet je ook weer bij de ingrediënten kijken achterop. En dan zie je, ja, het product bestaat merendeels uit water, fructose siroop en ja, echt amper uit die eerder genoemde luxe fruitsoorten.
1: Ja, appelsap, 1 of 2% of zo van die.
2: Ja, precies, heel weinig.
1: Nou ja, het is allemaal duidelijk hoe het zit en hoe de consument misleid wordt. Maar de consument die denkt, ik wil er wat aan doen, die kan ook stemmen, hè?
2: Ja, zeker. En wat dat betreft wil ik echt iedereen oproepen om dit jaar een stem uit te brengen op een van die genomineerden. En dat kan heel makkelijk via www.foodwatch.nl.
1: Tot wanneer kan dat?
2: Begin juni.
1: Ja.
2: Maar wacht er ook niet te lang.
1: Nee, ik wou zeggen, doe het gelijk, want anders vergeet je het zelf weer en dan wordt het weer niet gedaan. Dus als je denkt, ik ga stemmen, ga het meteen doen op foodwatch.nl. En jullie gaan dan de prijs uitreiken. We horen graag hoe dat in de loop der tijd gegaan is daarna.
2: We houden jullie op de hoogte.
1: Fijn, dankjewel. Frank Lindler van Foodwatch Nederland over de, die gebakken lucht eigenlijk. Hè? Of het windei 2026. Ja, dankjewel.

0: Ze heeft haar leven te huur. Dido and Life for Rent. En daarvoor Art Garfunkel en Sometimes When I'm Dreaming. En dat was de late avond van dinsdag 12 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Grover Washington Jr. en Bill Withers blijven nog even bij je. Fijne nacht.
1: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Welleweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam en wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan het weer. In de loop van de avond regen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het blijft morgen met hooguit 13 graden, fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan het weer. In de loop van de avond regen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het blijft morgen met hooguit 13 graden, fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Ik ben Martin van der Boogaard. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Wellenweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar